0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Van omgewaaide bomen en blikseminslagen. In Ansegem en Avelgem spreken de mensen over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg. En in Eeklo brak brand uit in twee huizen, wellicht nadat de bliksem daarin sloeg. In Lievegem viel een boom op een auto. Een vrouw raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En in Huizen is een iconische windmolen vernield door de storm. Rond middernacht was het ergste overal voorbij. Ook op het spoor was er gisteravond hinder. Op meerdere plaatsen reden er een tijdje geen treinen. Door omgevallen bomen, op de sporen of doordat de bliksem de bovenleiding had geraakt. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als tweede land geplaatst voor de tweede ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6-6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment tegen elkaar. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1 en Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 4-6. Schotland volgt op 1 punt en Haiti pakte nog niks en is zo ook als eerste land uitgeschakeld op het WK. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweersbuien en dan tot 34 graden.

0: mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Q Music. It's been

0: voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
5: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
4: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
5: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
6: Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
7: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix. Kruidvat.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.

0: 7 uur. Hele goedemorgen. Je hoort Nico met het nieuws.
1: Goedemorgen. Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Anzegem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg. In Eekloos sloeg op verschillende plaatsen de bliksem in en brak brand uit in twee huizen. In Lievegem viel een boom op een auto. En in Kruisum is een iconische windmolen vernield door de storm. Rond middernacht was het ergste overal wel voorbij. In Bedford in Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens één dode gevallen. Het gaat om een van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er een tiental erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval daar kon gebeuren. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als tweede land geplaatst voor de tweede ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6-6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment nog tegen elkaar. Kort voor het einde leidt Paraguay daar met 0-1. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1. Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 1 punt meer dan Schotland. Haiti pakte nog niks en is als eerste land uitgeschakeld op het WK. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag. Maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. En morgen opnieuw veel zon met kans wel op onweersbuien en tot 34 graden.
0: En er staat momenteel ook al één file op onze snelwegen. Die staat op de Brusselse ring. Op de binnenring verlies je 10 minuten tussen Vilvoorde, Koningsroe en Machelen. Maar op een andere plaats is alles nog heel rustig en verlies je wel minder dan 5 minuten. Music.
2: Dorien Matthijs.
0: Hallo, hete schijven staan hier klaar bij mij om in een heel heet weekend te vliegen. Jelly Roll hoor je na Afrojack.

zaterdagochtend en I'm good. Ja, dat komt goed uit, Mr. Jelly Roll. Want ik ook. I'm good. Het is nog maar iets na zeven en we zitten al aan de 20 graden gewoon. Dus dat belooft wel een gekke ochtend, hoor. Wat een bipolair weer hier in ons Belgelandje. Gisteravond en vannacht ging code oranje van kracht. En het is nog altijd niet helemaal gedaan, hè, want nog tot 9 uur kan er op sommige plaatsen een storing over het land trekken. Dus hou je vast aan de takken van de bomen. Maar dat gaat ons hier niet tegenhouden om het weekend in te vliegen. Waarom ben je al uit de veren? Laat dat even weten. Ondertussen komt Coldplay een lach op ons gezicht toveren met Viva la Vida. Goedemorgen.

0: in onze Q-top 40. Hele goede morgen. Ik heb het er warm van gekregen. En onze zaterdagochtendclub is ook al talrijk van de partij, zie ik. Chloe uit Nieuwerkerke die stuurt. Ja, ik moet nog even werken vooraleer ik straks op vakantie vertrek. Dus daarom ben ik al zo vroeg uit de veren. Wel, Chloe, we gaan hier gewoon samen aftellen naar jouw vakantie. Sandra Torhatan die zegt. Goedemorgen. Onze puppy die is al wakker van 6 uur deze ochtend. Dus ja, ik moest er gewoon mee uit. En dan ook nog een hele schattige foto van zijn hondje erbij gestuurd. Volgens mij is het een labrador. Heel cute. Ook Tiffany uit Gent, die is al op schok met haar hondje. Nog even wandelen voor het te warm is, stuurt ze. En dan straks een brunchdate op de planning met haar nieuwe liefde. Oelala, wat een toffe vooruitzichten daar. Hier bij Q ook hele goede muzikale vooruitzichten.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benje.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Nou, oh, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
9: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
10: Meer info op IKEA.be.
12: Q.

0: Mind Back You. Er staat ondertussen nieuwe muziek van Niall Horan klaar. Muziek uit hetzelfde album als waar zijn hit Drive Safe uitkomt.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Little More Time, zo heet hij. Dat is het enige waar Niall Horan's hartje om smeekt nu. Goedemorgen.

Niall Horan. Wat een fantastische schijf stuurt hij Sophie uit Leden in de Q-app. De berichtjes die blijven binnenstromen in de Q-app met de weekendplannen. Aaron uit Izegem die stuurt: goedemorgen, ik ben al van 5 uur wakker om richting Denemarken te gaan. Een ganse week ga ik gaan kitesurfen. Oh, graaf zeg. Anja uit Mol dan, zij zegt: goedemorgen, nu nog fris en monter. Ik ben volop aan het poetsen bij een klant. Maar zeg, bloedheet al, Doreen. Ik kan het mij voorstellen, het is al over de 20 graden intussen. En dan is er Pascal uit Knokke-Heist met ook hele coole plannen. Onderweg naar Moorsele Skydive Center stuurt hij. Het is er een prachtige dag voor. Het zal wel zijn, Pascal. We zijn een club van vroege vogels, waar ook Nelly Furtado graag bij aansluit. Dus je hoort daar nog voor het nieuws van 7:30. Maar eerst Born to Love You, Becky.

0: Time Like a Bird. De woorden van vroege vogel Nelly Furtado. Daarmee is het 7:30 geworden. Tijd voor het nieuws dat Nico voor ons heeft. Nico, een pittig onweer gisterenavond hier en daar. Hè. Is er schade?
1: Wel, op sommige plaatsen toch wel. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld, daar vlogen twee huizen in brand. Gelukkig geen slachtoffers daar. In Zingen vloog het dak van een magazijn weg en in Lievegem belandde een boom op een auto. In Kruisum vernielde de storm dan weer een iconische windmolen. Rond middernacht was het ergste overal gelukkig voorbij. En op het WK voetbal is Turkije al na twee groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor dan net met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de tweede minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder. Na een toch wel historische rode kaart. Want de aanvaller Miguel Almirón vloog als eerste speler ooit van het veld, omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer, omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Iets racistisch of zo. Maar Paraguay hield de stand, won met 0-1 en de Turk. Die spelen hun laatste groepswedstrijd dus nog zonder inzet. Zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar wel opnieuw kans op onweersbuien en tot 34 graden.
0: En intussen alles terug rustig op de snelwegen, want files van 5 minuten of meer, die zijn er niet. Q.

0: Je hoort de Lighter van Galantis en 5 Seconds of Summer. Maak daar maar 3 maanden summer van. De temperaturen zijn ons al voor, maar morgen is het officieel zover, de zomer. Ook de weekendkranten zijn geleverd, dus daar gaan we zo meteen door. Maar er is nog groot Q-nieuws ook eerst.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij. Eén keer per jaar gaan we er samen los over. Eén keer per jaar gaat het dak er 728 keer af. Start je zomer fouter dan ooit met de foute 728 van Q. Eén keer per jaar, een hele week lang. Proud to be fout.

0: foute 728. Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh. Ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Yellow. Deze week kom je bij Spar voor...
0: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
0: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
5: Carrefour. Go Yellow!
0: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
6: Wat? Nog maar tot 21 juni?
0: Yep.
6: Oei, dat moet ik rap zijn.
0: Go for info naar telenet.be.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Zo

0: voorsmaakje voor die foute lijst die vanaf maandag door jouw speakers gaat knallen. Nu back to business, want...
1: De weekendkranten wegen...
0: 833 gram. En ik heb weer een kleine selectie gemaakt van al die updates in de kranten dit weekend. Beginnen doen we zoals altijd met het zwaarste nieuws. Veel te lezen over code oranje die vannacht van kracht is gegaan. Je hoort het misschien Nico al vertellen in het nieuws. Er heeft gisteravond en vannacht een serieuze storm gewoed. Vooral in de West-Vlaanderen heeft hij toegeslaan. Op verschillende plaatsen is daar serieuze ravage. En het is nog niet helemaal voorbij, want nog tot 9 uur gaan we die storing op sommige plekken in ons land kunnen voelen. Maar hopelijk valt het bij jou allemaal wel wat mee daar. Dan gaan we naar Amsterdam, naar het Rijksmuseum. Want ik lees dat tussen alle Rembrandts en Van Gogh-werken nu ook Jip en Janneke hun eigen tentoonstelling krijgen. Die kan je daar bewonderen nog tot 13 september. En dan nog heel zot sportnieuws. Voor de Gentenaar Louis Osselaar, want hij pakt zilver op het WK High Rocks in Stockholm. En hij mag zich dus nu de vice wereldkampioen noemen. Wat een prestatie zeg. Dat wordt daar een dik feestje in Gent dit weekend, denk ik. Zometeen Our City en Adam Levine bij Q. Naam is Tay Tay en haar Applelight. Goedemorgen.

met Locked Away op jouw zaterdagochtend. Daarmee is het 7:56 geworden. En ook de heren van Clouseau maken zich klaar voor een hittegolf. En wel zo. Met vonken en vuur gaan we het weekend in. Dat mag je heel letterlijk nemen. Bakken en braden gaan we doen.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
7: Excuse me,
8: ja.
7: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
8: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
10: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
11: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
12: Ricci, citroen met framboos.

0: nostalgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Uur, een zonnige goeiemorgen. Nico heeft het nieuws.
2: Goedemorgen. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen meten ze de schade op na het stormweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld vlogen twee huizen in brand. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg. En in Lievegem belandde een boom op een auto. In Kruisum vernielde de storm een oude windmolen. De overbuur zag het daar gebeuren.
3: Ik denk dat wij dat een half uurtje ervoor gewoon buiten zaten te eten. In de verte zagen we een onweer komen. En op een half uurtje tijd was alles gebeurd. Super hevig, super kort, maar ja, de molen staat er niet meer.
2: Rond middernacht was het ergste overal voorbij. In Bedford in Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens één dode gevallen. Het gaat om een van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er een tiental erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval daar kon gebeuren. Op het WK voetbal is Turkije al na twee groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de tweede minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder, na een toch wel historische rode kaart. Aanvaller Miguel Almiron vloog als eerste speler ooit van het veld, omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer, omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Maar Paraguay hield dus stand en won. In dezelfde groep is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde na 2-0 winst tegen Australië. De VS pakt zo 6-6. In groep C wonnen Brazilië en Marokko allebei. Marokko met 0-1 van Schotland. En Brazilië met 3-0 tegen Haiti. Die staan nu samen op kop met 1 punt meer dan Schotland. Haiti is met 0 punten nu al uitgeschakeld. En onze Rode Duivels hebben gisteravond onze tijd nog een laatste keer getraind in hun basecamp in Seattle. Voor ze het vliegtuig namen naar Los Angeles, waar ze morgenavond hun tweede groepsmatch spelen tegen Iran. Behalve Zeno de Bas trainde iedereen mee, dus ook Romelu Lukaku en Leandro Trossard bijvoorbeeld. Die bleven eergisteren nog uit voorzorg binnen. Sportcollega Jarno Berto vloog met de Duivels mee naar LA.
4: Na een vlucht van 2,5 uur zijn we geland in Los Angeles. De Rode Duivels dus ook. Ze hebben direct het SoFi Stadium bezocht. Het duurste stadion ter wereld. 5 miljard euro voor onder meer een openluchtdak en videoscherm van 1 miljoen kilo en 6.500 vierkante meter.
2: De wedstrijd tegen Iran is er één onder hoogspanning voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten door de oorlog. Ze nemen daarom extra veiligheidsmaatregelen. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag. Tot 31 graden halen we. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweersbuien en dan tot 34 graden. En ook volgende week blijft het heet tot 36 graden met kans op onweerbel.
1: Wat een temperatuur is, zeg. Ja. En op dit moment een rustige ochtend op de snelwegen, want je verliest nergens 5 minuten of meer.
5: Music.
6: Dorien Matthijs.
1: Het volgende muzikale trio is al aan het puffen van de warmte en smeken. Turn the lights off. Mannekes, we zijn nog maar net vertrokken.

Jawel, de Pink Becky. En haar Million Dreams. Het is 8:10 op jouw zaterdagochtend. En even kijken, al 21 graden op de teller. Een hele goede morgen. Ondertussen staat hier de nieuwe Q-topschijf bij mij klaar om op jou losgelaten te worden. Deze week staat hij op naam van een artiest die, hou je vast, in de afgelopen 2 jaar al 8 hits op zijn naam heeft staan bij Q. We leerden hem kennen met onder andere deze.

0: Ordinary is dit, de hit waarmee hij wereldwijd compleet is doorgebroken. En momenteel staat hij ook op nummer 5 in onze Q-top 40 met deze schijf. A fever dream is dit. Ja, en hij dacht, laten we gewoon nog een hit aan dat lijstje toevoegen.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Hey, it's Alex Warren. And you're listening to my new single Passenger on Q-Music.

0: The Spice Girls en Wannabe. Ik hoop maar dat die volgende week serieus hoog scoort in onze foutenlijst. Ook Evie uit Lanaken zou dat heel fijn vinden, laat ze weten. Want vanaf maandagochtend tot vrijdagavond knallen wij alleen maar foute hits door jouw speakers. Hits die jij zelf hebt samengesteld. Dus als je dat nog moet doen, hoog tijd om op jouw top 3 te stemmen. Vrijdag is de finale dag van de Foute 728. Dan hoor je echt enkel het foutste van het foutste. En misschien ook wel een gepersonaliseerde reclamespot voor jouw bedrijf. Want onze Born en Arne zorgen samen opnieuw voor gratis reclame. Je kan je daar nu voor inschrijven in de Q-app of via qmusic.be. Weet wel, dat zijn de heren van de Q-musical en de Q-foute radio. Dus spot in jouw spot, verzekerd, dat moet je erbij nemen. Maar echt elke onderneming komt in aanmerking. Dus heb jij nu een ijssalon of een fietsmakerij, niets is te zot voor een gratis reclamespot. En tram nog ook. Dus ik zou het gewoon doen als ik van jou was.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
5: Voilà, ze. Een salade van vlees.
6: Oei, amai.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: FX's The Bear is terug. Exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
13: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
12: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
14: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
15: Mijn haar omhoog?
14: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
15: Ah ja, dus mijn factuur?
14: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
16: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
15: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
16: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
15: Ah, wat doen we dan?
16: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
15: Ah.
17: Midas, je kan altijd vooruit.
18: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
19: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
17: Midas. Je kan altijd vooruit.

combinatie met zon, zee en strand lijken mij inderdaad het perfecte medicijn voor elk kwaaltje. Over exact een week openen de deuren van ons Q-paradijs, alias het Q-Beach House in Oostende natuurlijk. Onze Vincent Virus, Jolien Roets en Joren Linsen die staan daar volgende zaterdag klaar voor de kick-off. Vanaf 1 uur is dat. En dat doen ze niet alleen, want deze straffe madame komt hen vergezellen. Camille die wijdt het Q-Beach House in met haar zotte vocals. En vanaf dan kan de zomer in Oostende echt beginnen. Straks is er Nico terug met het nieuws van 8:30. Maar eerst nog Adele.

0: Zij 9:01. Het is hier rolling in het nieuws. Nico, ik lees dat Hylan opnieuw onderzocht heeft hoe het zit met onze winkelkar. Wat hebben ze ontdekt?
1: Wel, dat de prijzenoorlog tussen de supermarkten in ons land nog niet voorbij is. Dat de grootste ketens hun prijzen blijven verlagen om klanten van elkaar af te snoepen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor ons allemaal, de klanten. Maar experts waarschuwen wel dat de kloof tussen de verschillende ketens kleiner wordt. Wat er volgens hen op kan wijzen dat de bodem van de prijzen nu wel stilaan bereikt is. En dat ze in september wellicht gaan stijgen. Meer daarover kan je lezen bij onze collega's van HLN. Het heeft vooral in West- en Oost-Vlaanderen stevig gestormd gisteravond, kort maar krachtig. De brandweer kreeg tientallen oproepen binnen voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld vlogen twee huizen in brand, in Zingem vloog het dak van een magazijn weg en in Lievegem belandde een boom op een auto, gelukkig allemaal zonder slachtoffers. En rond middernacht was het ergste dan weer overal voorbij. Vandaag dan wordt het zonnig en warm tot 31 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon, maar dan is er ook wel kans op onweersbuien en tot 34 graden.
0: Je hebt het gehoord, het wordt bakken en braden opnieuw. En het weekend start rustig op onze snelwegen, want er zijn nergens files van 5 minuten of langer gemeld momenteel.

0: taste back you. En ik denk dat ik voor velen kan spreken als ik zeg dat de WK-smaak mij helemaal te pakken heeft. Daarnet in de vroege uurtjes was er al de match Turkije-Paraguay. Met de winst voor Paraguay 1-0 is het geworden. Maar vanavond gaat er ook serieus worden gestreden door onze buurlanden. Onder andere onze noorderburen zijn aan de beurt. Om 19 uur is het aan Nederland tegen Zweden. En om 9 uur is het aan onze oosterburen. Duitsland speelt dan tegen Ivoorkust. Ik heb al even aan een van onze experten bij Q een pronostiekje gevraagd. Volgens onze Q-DJ Vincent Vierens wordt het 1-1 bij onze noorderburen tegen Zweden en 3-0 voor Duitsland tegen Ivoorkust. Maar ik ben ook heel benieuwd wat jullie pronostiek is. Dus drop dat even nu in de Q-app.
1: Q-music. Het Q-beach house staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom zaterdag 27 juni naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
3: Maximum summer.
1: Q. Music.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
9: Voilà, een salade van vlees.
10: Oei, amai.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
11: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Sigma en Nobody to Love Back You. Vanavond spelen zowel onze noorderburen als onze oosterburen op het WK. Ja, en ik vroeg al even een pronostiekje van jou. Andres uit Zottegem die stuurt Nederland, Zweden 2-0. Duitsland, Ivoorkust, denk ik 3-1. Joris uit Kruijbeek die denkt Nederland, Zweden 2-1. En Duitsland, Ivoorkust 4-0. En luisteraar Brent die gokt zelfs nog hoger. Ook 2-1 bij de noorderburen en 5-0 voor onze oosterburen. Oké, als ik het zo hoor, hebben we dus veel vertrouwen in onze buurlanden. Ja, ik denk ook wel dat zowel Nederland als Duitsland met de winst gaan lopen. Maar we gaan het zien vanavond. Zometeen keren we terug naar de Zeros met Leona Lewis. Maar eerst, Miles Smith.

Kelly uit Tielt is zich aan het klaarmaken voor een dagje bakken op Graspop, stuurt ze. Hervulbare fles check, zonnecrème check, petje check, let's go. Nog voor het nieuws van 9 zijn hier Anima en Ellie Goulding trouwens.

0: barbecue sidekick in promogespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: 9 uur, een warme goeiemorgen. Nico heeft het nieuws voor ons.
6: Nou, goeiemorgen. De prijzenoorlog tussen onze supermarkten duurt voort. De grootste ketens blijven hun prijzen verlagen om klanten af te snoepen van hun concurrenten. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. Expert Pierre-Alexandre Billet.
7: We zien dat de supermarkten toch wel redelijk dicht bij elkaar staan. Dat is ook een van de tekenen dat ondertussen toch wel de bodem bijna bereikt is van die lagere prijzen. Wij verwachten dat na de maand september dat de prijzen in de supermarkten stilaan terug gaan moeten stijgen. Dat zal met mondjesmaten zijn.
6: Colruyt blijft volgens HLN de goedkoopste, maar de kloof met de rest wordt wel kleiner. Het heeft vooral in West- en Oost-Vlaanderen stevig gestormd gisteravond. Dan kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld vlogen 2 huizen in brand. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg. En in Lievegem belandde een boom op een auto, allemaal zonder slachtoffers gelukkig. In Kruisum vernielde de storm een oude windmolen. De overbuur zag het daar gebeuren.
8: Ik denk dat wij dat een half uurtje ervoor gewoon buiten zaten te eten. In de verte zagen we een onweer komen. En op een half uurtje tijd was alles gebeurd. Super hevig, super kort, maar ja, de molen staat er niet meer.
6: En rond middernacht was het ergste overal voorbij. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt de Libanese staatsmedia. De wapenstilstand die Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gisteren overeenkwamen, is dus snel weer geschonden. Net voor die deal waren er gisteren ook al zware Israëlische aanvallen. Daarbij vielen zeker 47 doden en bijna 100 gewonden. Op het WK voetbal is Turkije al na 2 groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de 2e minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder. Na een toch wel unieke rode kaart. Aanvaller Miguel Almiron vloog als eerste speler ooit van het veld, omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer, omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Maar Paraguay hield dus stand en won ook. In dezelfde groep is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde na 2-0 winst tegen Australië. De VS pakt zo 6-6. En in groep C wonnen Brazilië en Marokko allebei. Marokko met 0-1 van Schotland en Brazilië met 3-0 tegen Haiti. Ze staan samen op kop met 1 punt meer van Schotland. Haiti is met 0 punten uitgeschakeld. En onze Rode Duivels hebben gisteravond onze tijd nog een laatste keer getraind in hun basecamp in Seattle, voor ze het vliegtuig namen naar Los Angeles, waar ze morgenavond hun 2e groepsmatch spelen tegen Iran. Behalve Zeno de Bas trainde iedereen mee. Collega sportjournalist Jan Oberto vloog mee naar LA.
9: Na een vlucht van 2,5 uur zijn we geland in Los Angeles. De Rode Duivels dus ook. Ze hebben direct het SoFi Stadium bezocht, het duurste stadion ter wereld. 5 miljard euro voor onder meer een openluchtdak en videoscherm van 1 miljoen kilo en 6.500 vierkante meter.
6: Die wedstrijd tegen Iran is één onder hoogspanning voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten door de oorlog. Ze nemen daarom extra veiligheidsmaatregelen. Zonnig en warm vandaag, tot 31 graden aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien en tot 34 graden. En ook volgende week blijft het heet tot 36 graden en er is altijd kans op onweer.
5: Ook nog steeds een vlekkeloze start van het weekend op de snelwegen, want files van 5 minuten of meer, die zijn er niet.
10: Music.
11: Dorien Matthijs.
5: De zomer is in het land. Bakken en braden gaan we doen. Samen met de Bausa na Eva Max. Goedemorgen.

De bronzen medaille in de Q-top 40 gaat naar de Bausa met Magnetic. Wat een schijf om de zomer mee in te gaan, hè. Iets na 9 en de temperatuur schiet al de lucht in, dat belooft. En het wordt nog heter, want Robbie Williams entert de building. En ook om

0: gelicht. Ik dacht exact hetzelfde toen ik Nico van het nieuws daarnet hoorde zeggen dat we volgende week ons aan temperaturen tot 36 graden mogen verwachten. Oh, ik begin er spontaan van te zweten, zeg. Maar het mooie na radio, daar ga jij gelukkig geen last van hebben. Berichtje van Tom uit Zottegem, die stuurt niks beter dan een barbecue voorbereiden met Q op de achtergrond. En Eva uit Gent, die is al volop outfits aan het uitzoeken voor de foute party. Kleine change of plans hier, zegt ze. Ik ging eerst als tijger gaan, maar misschien moet ik toch iets luchtiger nemen, want anders smelt ik gewoon weg. Eva, groot gelijk. Ik zou zeggen, ga voor de koudste optie en laat zeker die ski pakken. Onesies, kerstoutfits thuis. Maar voor het zover is, moet er nog één belangrijke vacature worden ingevuld.
1: De foutste stem op de werkvloer.
0: Ja, deze vacature natuurlijk. Vijf finalisten maken nog kans om het foute anthem live te zingen in Flanders Expo. We tellen natuurlijk weer samen af naar dat dikfeest. Dat doen we van maandag tot vrijdagavond met de allerfoutste lijst van het land die jij samenstelt.
1: Hoppa! Keer per jaar zetten we alles opzij.

0: oude 728. Q-music. Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Deze week kom je bij Spar voor
2: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Hoogstraten.
0: Yellow.
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
4: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
0: Alleen vandaag nog 2e zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
6: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
7: 4000?
6: Ça va toch, dat is 20 euro.
7: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
6: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

berichtje van Glenn uit Hasselt. Ik zit op hete kolen, stuurt hij. Volgende week neem ik mijn radio zelfs tot op de wc mee, zodat ik geen enkele foute banger mis. Ook Sandra uit Aflichem zegt, nu al mijn excuses aan de collega's in de frituur voor mijn kattengejank. Ze gaan daar wat horen. Imagine Dragons vindt het ook hoog tijd worden voor die foute lijst. It's time.

0: Imagine Dragons op jouw nu al hete zaterdagochtend. Het is inderdaad tijd en wel voor het nieuws van 9:30. Dus we gaan naar Nico. Want Nico, de onrust in het Midden-Oosten duurt voort. Hè. Wat is het laatste nieuws?
1: Ja, na minder dan 24 uur is de wapenstilstand tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon al aan flarden geschoten. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in het zuiden van dat land vielen zeker 5 doden, dat meldde Libanese staatsmedia. Gisteren, net voor die deal, kwamen ook al 47 mensen om bij zware Israëlische aanvallen. De situatie in Libanon is ook belangrijk voor de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. En de prijzenoorlog tussen de supermarkten in ons land is nog niet voorbij. Uit de nieuwe winkelkarvergelijking van HLN blijkt dat de grootste ketens hun prijzen blijven verlagen om klanten van elkaar af te snoepen. Het is goed nieuws voor ons natuurlijk, de klanten, maar experts waarschuwen wel dat we stilaan aan de bodem zitten en dat de prijzen in september wellicht gaan stijgen. Het weer zonnig en warm, tot 31 graden vandaag. Aan zee is het wat koeler, morgen zon, maar ook kans op onweersbuien en dan tot 34 graden.
0: En nog steeds alles onder controle op de snelwegen, want nergens verlies je 5 minuten of meer. Dorien Matthijs.

0: straks treed ik nog eens in de rol van Quizmaster, want we spelen...
1: Alles of niks.
0: Het is poepsimpel. Ik heb één quizvraag voor jou en in ruil voor een goed antwoord krijg je een handjevol cinematickets. Ja, hoeveel, dat bepaal jij helemaal zelf. Dus laat mij nu weten of je voor 2, 4 of 6 tickets speelt. Maar weet wel, hoe hoger jouw inzet, ja, hoe moeilijker die vraag wordt. Dus, wat mag het zijn?
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
0: klinken.
2: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
0: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
4: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg iemand een dom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.

0: Hele goedemorgen, Jan.
1: Hey, goedemorgen, Doreen.
0: Hallo. Zeg, de inzet vandaag zijn 4 tickets. Wie mag er mee als je dat binnenhaalt, die tickets?
1: Ik zou heel graag naar de nieuwe Toy Story film willen gaan met mijn gezin en mijn kinderen.
0: Oh, zalig. En zijn jullie met 4?
1: Wij zijn met 4.
0: Alright. Komt perfect uit. Heb je nog toffe plannen op deze bloedhete zaterdag?
1: Nee, absoluut niet. Wij hadden gisteren het trouw van mijn schoonzus, dus we zijn eigenlijk nog een beetje aan het recupereren van het feest.
0: Oké, dus echt een chilldag vandaag.
1: Ja, inderdaad,
0: top.
1: Dat klopt.
0: En misschien mag ik jou zo meteen blij maken met die cinematickets. Want we vliegen erin. Vandaag heb ik een Q-Actua-vraag in petto, want we zijn volop aan het aftellen naar onze Q-Foute Party. Op onze line-up staat onder andere de iconische muzikale vrouwenband die heel Flanders Expo het smutje gaat laten dansen. Nu, mijn vraag is, wat is de naam van die Vlaamse folkband? Jan, je mag nu antwoorden.
1: Lies.
0: Lies is jouw antwoord. Tjaka! Proficiat!
1: Dankjewel, super.
0: Zalig, Jan. Dat is in de pocket. Die 4 tickets zijn gewoon van jou.
1: Keigoed, super. Dus zaterdag kon niet beter beginnen.
0: Oh, dat is fijn om te horen. Zeg, geniet van jouw chilldag vandaag, zou ik zeggen. Zoek op tijd de verkoeling op en heel veel cinemaplezier binnenkort, hè.
1: Oké, dankjewel, hoor. Fijne zaterdag.
0: Ciao, ciao. Ondertussen de piepjonge Freya Sky Back You met haar Silent Treatment. Hele goeiemorgen.

Silent treatment, Becky. Moet je nu eens iets zot weten? Die Fire Sky is nog maar 16. Dat is toch te zot voor woorden. Daar gaan we ongetwijfeld nog veel van horen. Wie hier bij Q de komende uren ook veel gaat horen, is QDJ Timo Pirada, die de nieuwe Q-top 40 en zijn fantastische dance moves heeft meegebracht. Joel Corey nu nog met Head and Heart. Goedemorgen.

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
5: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
4: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
5: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
5: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
4: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
5: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
7: Zegt jouw oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
9: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
10: Want daar is Maya de Bij. Yeah!
11: Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
10: Het verhaal begint, dus kom maar dichterbij.
11: Ik kan niet wachten. Tickets en info via studio100.com.
12: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
13: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Nico.
14: Goedemorgen.
15: De prijzenoorlog tussen onze supermarkten duurt voort. De grootste ketens blijven hun prijzen verlagen om klanten van elkaar af te snoepen. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. En expert Pierre-Alexandre Billet.
16: We zien dat de supermarkten toch wel redelijk dicht bij elkaar staan. Dat is ook een van de tekenen dat ondertussen toch wel de bodem bijna bereikt is van die lagere prijzen. Wij verwachten dat na de maand september dat de prijzen in de supermarkten stilaan terug gaan moeten stijgen. Dat zal met mondjesmaat te zijn.
15: Colruyt blijft volgens HLN de goedkoopste, maar de kloof met de rest wordt wel kleiner. Het zal nog bijna 10 jaar duren vooraleer je op elke trein in ons land deftig kan bellen of surfen op het internet. Dat zegt minister van Mobiliteit Krukke in het Nieuwsblad. In treinen in andere landen gaat dat beter. En volgens Krukke komt dat door een speciale coating op de ramen bij ons om de warmte van buiten uit de wagons te houden. Maar daardoor komen ook 4 en 5G amper binnen. Daar wordt nu aan gewerkt, zegt Krukke, maar dat duurt dus zijn tijd. En na minder dan 24 uur is de wapenstilstand tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon al aan flarden geschoten. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in het zuiden van het land vielen zeker 5 doden. Dat meldde Libanese staatsmedia. Gisteren, net voor de deal, kwamen ook al 47 mensen om bij zware Israëlische aanvallen. Daarbij vielen ook bijna 100 gewonden. De situatie in Libanon is ook belangrijk voor de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien en tot 34 graden.
13: Amai, dankjewel Nico. één file waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat op de Brusselse binnenring. Daar moet je 10 minuten bij tellen. En dat tussen Groot Bijgaarde en Jette. En dat komt daar door een defect voertuig. Als je nog ergens anders stilstaat, dan gaat het daar wat vlotter. Een heel erg goeiemorgen. Het is zaterdag 20 juni vandaag. Ja, je knippert 2 keer met je ogen en het is al 20 juni. Heb jij even geluk, want ook vandaag staan de 40 beste hits van het moment allemaal op jou te wachten. Je krijgt ze allemaal in 1 trek na elkaar en dat ook nog eens in juiste volgorde. Goedemorgen en welkom.

0: Ja, en het is bijna zomervakantie, dus mochten er al toeristen in het land zijn en aan het luisteren zijn naar Q-Music, bonjour, buongiorno, guten tag, het zal het wel zo wat zijn, denk ik. Hopelijk alles oké met jou, want op sommige plekken was vannacht echt wel een heftige avond en nacht. Hè. Veel regen en onweer in ieder geval. Fijn dat je er weer bij bent en dat jij op deze zaterdag voormiddag wel gewoon mee komt feesten met de Q-Top 40. Die doen we dus traditioneel met de beste hits van het moment. Ja, de Q-Top 40, dat is een lijst die jij mee bepaalt door hartjes te geven in de Q-app. En die lijst, die beweegt continu. Dat wordt alleen maar bevestigd, want ik heb 2 weken geen Q-Top 40 gedaan. En blijkbaar is er al 2 weken aan een stuk een nieuwe nummer 1. Maak dat mee. Dus ik ben benieuwd waar we allemaal door gaan gaan. Zometeen dan krijg je een nieuwe lijst met daarin 19 stijgers, 3 staanblijvers, 16 dalers en ook 2 nieuwkomers. Maar eerst even nog dat geheugen opfrissen.
1: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40.
0: Het was de 16e week voor Alex Warren en zijn Fever Dream.

0: vanavond. Nederland, Zweden. En ook Duitsland, Ivoorkust. Ja, toch fijn, hè? Als je zo enigszins een beetje houdt van een bal en een groot grasveld met lijnen erop, dan heb je deze dagen elke dag iets om naar uit te kijken. Het officiële WK-lied van wie anders ook dan Shakira, Shakira. Vorige week vierde keer in de lijst, dan meteen al jouw nummer 2. Dai Dai. En dan, ja, de man die er heel lang voor gewerkt heeft.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q Top 40.
0: Somber.

lap. Ik ben 2 weken niet op post geweest voor de Q-top 40. Ik was er 2 weken niet. En blijkbaar staat Somber al 2 weken op nummer 1. Wat een goed nieuws, wat een heerlijke hit. Homewrecker, en straks net voor 1 uur, dan krijg je de nieuwe top 3 van de Q-top 40. Eerst toch nog even naar de Q-app. Een berichtje van Peter uit Lanaken. Hij stuurt: goedemorgen Timo. Heb je ooit al geprobeerd om je ontbijt te barbecuen? En dan stuurt hij een foto van allemaal spekjes en eieren op de barbecue in Lanaken. Ik vind dat geniaal. Lekker buiten eten, lekker buiten in dit weertje je ontbijtje maken. Top, geniet ervan Peter. Maar ik moet de sfeer toch even omgooien, want we starten met de nieuwe Q-top 40. Deze week ook 2 nieuwkomers in de lijst. En dan zijn er dus ook 2 hits die met hun klikken, maar vooral ook met hun klakken, uit de lijst vliegen.

Al sinds 21 november zingen we allemaal mee. En nu geen Die on This Hill meer in de lijst deze week. Deze vind ik ook heel jammer. Taylor Swift en haar Open Light, die doen ook niet meer mee in de Q-top 40. Maar niet getreurd. De eerste nieuwkomer, daar moeten we niet lang op wachten. En als je de naam van die artiest hoort, dan weet je al hoe laat het is. Het is bijna summertime. Nu eerst min 10, stevig verlies voor Lost Frequencies.

is toch zo'n ideaal nummer voor als je in de wagen zit in het zuiden van Frankrijk of in Italië of zo. Maar ik vrees dat hij toch niet gaat overleven tot aan het Q Beach House volgende week. Want deze week al min 10 en nu de laatste plek voor Lost Frequencies. So much beauty. Ik moet nog even terugkomen op een berichtje van Peter daarnet. Die stuurde een foto door van zijn ontbijt op de barbecue. Die spek en ei aan het maken op de barbecue. Ja, gezellig. Indy uit Rantsi laat weten dat ze ooit zelfs nog een brood heeft gebakken in een barbecue, maar dan zo in een gesloten ei. Ken je? Het kan blijkbaar allemaal. Kijk, soms moet je inderdaad gewoon een beetje verder durven kijken dan de traditionele sausjesjes, denk ik dan. Wij accepteren alles op de barbecue. Goed nieuws. We hebben de zomerrit van 2026 gevonden en hij komt er zometeen aan. Hij komt nieuw binnen in de Q-top 40. Die krijg je na Bazaar.

0: je bij Bol.
1: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, de secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuiskomen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
8: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
6: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
8: Ik ga winnen, ik voel het.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
10: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
11: Midas, je kan altijd vooruit.
12: Dit is de Q-top 40.

15e week. Hartjes van onder andere David uit Aalst en Donatella uit Herentals voor Bazaar en dat heerlijke. Ja, ze moeten deze week wel 6 plekken achteruit en staan nu op nummer 39. Zeg, de job van een radio-dj is eigenlijk niet zo moeilijk. Je moet gewoon liedjes aan- en afkondigen. Zeggen waar de files staan, hoe laat het is en zo. Dat doen wij. Maar weet je waar we eigenlijk vanaf 1 januari altijd mee bezig zijn? Wij doen iets vanaf 1 januari. Elke dag zit dat in ons hoofd. De radio-dj's. Wij zijn op zoek naar de zomerhit van het jaar. Je denkt toch altijd als je zo'n liedje hoort van ah, zou dit het dan worden? Gaan we hier 2 maanden op dansen aan het Q Beach House? Ga je hiervoor dat autoraampje naar beneden doen? De radio een beetje luider zetten en dan zo meetikken met je voet terwijl de zon brandt op je linkerarm? Ah wel, ik denk dat we hem hebben gevonden. Nieuw. Ja, natuurlijk. We hebben Vincent van Geel, maar in de UK heb je ook een man die heet Jonas Blue. En hij scoorde van 2016 tot 2019 4 zomerhits op een rij. Je moet eens luisteren, 2016. Die ken je nog wel. In 2017 was dat Mama. In 2018 was dat Rise. In 2019 was dat Ritual. En nu is het 2026 en is hij back in business om jouw zomer nog wat heter te maken. Edge of Desire, nieuw op nummer 38.

de zevende week en nu 12 plekken minder voor Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Ja, het is een beetje een zwarte dag voor de Swifties onder ons. Want sinds deze week staat Opalite niet meer in de lijst. Gelukkig houdt deze wel nog even stand, alhoewel, ja. Min 12, dat is eigenlijk ook geen vette, hè. Nathalie uit Oevel en Katrien uit Gerardsbergen, die hebben wel nog altijd een hartje gegeven in de Q-app. En als je nu zelf denkt van, oh, ik vind dat ook wel een fijn nummer, een fijne hit, kan je dat zelf ook even gaan doen. En wie weet, schiet ze volgende week weer de lucht in. Het is bijna 10:30 geworden en ik heb goed nieuws, want alle files op de snelwegen zijn opgelost. Vrijdag, zaterdag, zondag, beter bekend als het weekend. Of yesterday, today, tomorrow. Min 7 uur voor de fantastische Berre.

0: naar eigen zeggen de beste job in de wereld. En dat wil ik echt heel graag geloven. Ja, gisteren bijvoorbeeld stond hij nog op een heel groot podium in Erfurt. Ken je dat, Erfurt? Ja, ik ook niet. Het is een plek in Duitsland, denk ik. Maar hij zette dus op zijn Instagram: Erfurt, das was so geil öte. Of zoiets, ik kan eigenlijk geen Duits, maar dat heeft hij ongeveer op Instagram gezet. Je moet eens luisteren, het was een dikke sfeer in Erfurt. Ja, klinkt goed, hè, die gast. Zometeen dan krijg je nog twee Nederlanders die denk ik nog altijd aan het bekomen zijn van een optredens vorige maand. Toen speelden ze in totaal voor 400.000 mensen. Ze gaan plus 4.
1: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom zaterdag 27 juni naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum summer.
3: Q. Music.
4: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. Twee schaaltjes plus eentje gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta.
12: Zo

0: en Freek.
1: Ik ontmoet je halverwege.
0: Zo noemen ze haar vaak, hè. Suus. Suzanne en Freek dus.
1: Met je top 40.
0: Konden deze week rekenen op de hartjes van Kathleen uit Locristi en Jinte uit Tongeren onder andere. Ze mogen dan ook vlotjes 4 plekken de lucht in met hun halverwege. Zeg, sinds deze week kan je op VTM Go trouwens ook kijken naar die hele coole concertreeks die ze gedaan hebben in de Gelderdoom vorige maand. Je kan gewoon de volledige show zien, die is volledig gefilmd, dus dat is wel leuk. En daarnaast is er ook nog een documentaire over gemaakt waarin je het verhaal achter de schermen ook nog eens kan volgen. Ik denk dat dat ideaal is vanmiddag als het zo net een beetje te heet wordt. Zo rond 1 uur, hè, na de Q-top 40, net een beetje te warm om buiten te komen. Dan kan je even lekker in de zetel gaan zitten. En ja, warm, dat is het wel. Dat zie ik ook aan het berichtje van Sander uit Leuven. Die zegt, bakken en braden in mijn bestelbus. De airconditioning is kapot. Oei, oei, oei, Sander, heel veel sterkte daar. Ja, en ook jij, hè, vergeet niet te genieten van het zonnetje, maar ook goed smeren. Zometeen een hit die me voor de eerste 3 seconden altijd een beetje doet denken aan Avril Lavigne. Je moet dus goed luisteren. Eerste nieuwe langsgenoteerde, 26e week en nu -5 voor Offenbach.

Camille, nu dat je weg bent op nummer 32, ik heb het gevoel dat ik een beetje alleen sta in mijn mening. Ik zei daarnet dat dit liedje, nu dat je weg bent, de intro doet mij altijd een beetje denken aan een liedje van Avril Lavigne. Ik ga ze gewoon eens even langs elkaar leggen, dan kan je zelf voor jezelf beslissen of dat je dat ook vindt. Dit is Avril Lavigne met Complicated, dat begint zo. Met de gitaar. En dan heb je Nu dat je weg bent. Hoor je het? Het is toch zo ongeveer hetzelfde? Avril Lavigne. En dan heb je Camille. En Nu dat je weg bent. Voilà, ja, kijk bij deze. En ondertussen weet ik ook niet of je het al door hebt. Het is 20 juni, over exact 1 week, dan openen we het Q Beach House. En ook David Guetta en Jennifer Lopez die gaan ons begeleiden doorheen de zomer aan het Beach House daar. Ze doen +1.

0: Save Me Tonight, David Guetta, Jennifer Lopez. Ondertussen ook heel veel berichtjes voor onze jarige Maarten van Quali vandaag. Ja, David Guetta is natuurlijk de favoriete DJ van Maarten van Quali, dat weten we allemaal. Bij deze, ja, hij is 38, stuurt iemand in de queue-up. Ik ben daar niet zeker van, maar waarschijnlijk zal dat wel zo zijn. Maar dus Maarten van Quali bij deze, gelukkige verjaardag, jongen.
1: De Q-top 40, overzicht, nummer 40.
0: Min 10 voor Lost Frequencies. En ook de mannen van Bazaar moeten wat plekken achteruit. 16e week voor een nacht in Amsterdam. Ze gaan nu min 6.

0: Eerste nieuwkomer Jonas Blue, Edge of Desire.
1: Nummer 37.
0: -12 voor The Last One Standing van Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: 36.
1: Berg gaat 7 plekken achteruit. Yesterday, today en tomorrow ook.
2: So if you need someone, I can be someone. You can always run to me.
0: 35.
1: De eerste stijger van de week is Kamrad. Hoe kan het ook anders met die zon?

vijf plekken minder voor langsgenoteerde Offenbach, Miles Away. En nu dat je weg bent, moet Camille het met één plek minder doen. Ze gaat -1.

Oké, nu heel even. Ja, even. Ja, kalm, kalm. Na alle high energy, even tot rust komen op je zaterdagochtend, ook belangrijk. Tweede week voor Bas Sarah, All Because of You, gaat +6.

Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Ondertussen 5 minuten voor 11 geworden op je zaterdagochtend. Heel veel berichtjes in de queue. We hebben Pedro uit Gerardsbergen bijvoorbeeld, die zegt: hey, Q-Music, ik wens iedereen een zalig weekend toe. Groetjes uit Blankenbergen. Jochen uit Lommel, die stuurt dat hij onderweg is naar de kust en dat het heel rustig is op de baan. Dat verbaast mij. Ik zou denken dat eigenlijk iedereen op dit moment naar de zee zou rijden. Maar dat is dan precies toch niet het geval. Dat is alleen maar goed nieuws natuurlijk. Robin uit Scherpenheuvel-Zichem, die zegt: goedemorgen, wij zijn dan ook weer op weg, maar niet naar de kust. Wel naar mijn grootouders in Duitsland, met Q-Music op de achtergrond. Ook dat klinkt heel gezellig. Ondertussen komen er nog heel veel hits aan in jouw Q-top 40. Ik heb zometeen nog 2 uur voor jou in petto. Er komt nog een nieuwkomer aan in de lijst. En ik denk dat je daar niet klaar voor bent. Want hoe vier jij ondertussen die zaterdagochtend op deze hete zaterdag? Nog zo met 1 uur de grootste hits. Zometeen het 2e uur van de lijst met onder

0: Q Top 40.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
3: Ah ja, met no cap gourgette, wajo worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké. Okay.
3: Waarom neemde jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Radisson!
5: De Vos Lemmes.
6: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
7: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
8: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
9: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
10: Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
11: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Nico.
12: Goedemorgen. Een nieuwe relatiebarometer moet het aantal gevallen van partnergeweld doen dalen en het taboe rond intrafamiliaal geweld ook doorbreken. Etienne Verhassel stelde hem op samen met enkele experts. En die relatiebarometer is een soort bladwijzer met vragen en een kleur die aangeeft waar jij ergens zit.
13: Als u daar naar kijkt, dan zie je onmiddellijk, ik zit safe of oei oei, er is toch iets aan de hand. Of ik zit echt in een rood gebied van ik moet dringend hulp roepen, anders is het misschien morgen te laat. En dan kan je op de achterzijde allemaal instanties zien, van politie tot privé-initiatieven, waar mensen zich toe kunnen richten voor hulp.
12: Je vindt die barometer binnenkort bij je huisarts, in politiekantoren, stations en in bibliotheken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld is in 5 jaar tijd met 1/5 gestegen. De horeca aan onze kust verwacht een topweekend door het warme zomerweer natuurlijk. Je hoort Michelle Martens van Westtour.
14: De gemiddelde bezetting langs de hele kustlijn in de hotels zit op een gemiddelde van 90%, wat dat eigenlijk wel een topweekend is voor de zomer.
12: Maar de kust verwacht ook een pak dagjes toeristen en daarom legt de NMBS dit weekend extra treinen in. En in München is een goederentrein van een brug gestort. Volgens de Duitse politie vielen 2 wagons zo'n 5 meter naar beneden. Ze kwamen dan op de weg terecht. Er viel 1 zwaar gewonde, wellicht de bestuurder. De trein vervoerde geen gevaarlijke producten. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval daar kon gebeuren. Zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien en tot 34 graden.
11: Dankjewel, Nico. Ja, ik heb vanochtend ook beslist dat ik mijn slippers zou aandoen naar het werk, maar die vallen hier de hele tijd uit. Dat is een beetje ambetant. Zwat. We gaan door naar de weg. 3 files waar je 5 minuten of meer verliest. De langste die staat op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 6 minuten bij tellen. En dat tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de Brusselse Buitenring. Even kijken, ook 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de A12 richting grens Nederland moet je 5 minuten bijtellen. En dat tussen Antwerpen-Haven en Stabroek. Mocht je dan toch nog ergens anders stilstaan, dan gaat het daar wat vlotter.
15: Timo Pirera,
11: a very good morning. Zometeen rocken met een 23-jarige vrouw. Nu eerst 2 veertigers. Maar ze zijn forever young.
15: Nummer 28.

Olivia Rodrigo. Het is haar zesde week in de Q-top 40 en deze week mag ze 8 plekken de lucht in. De gitaar en de lichte rock, hè, die vallen toch duidelijk goed in de smaak die ze maakt. Ja, en dan denk je van, hoe komt dat eigenlijk dat zo'n Disney celebrity plots rockmuziek wil maken? Nou ja, ik vroeg me dat toch eigenlijk af vandaag. Nu, ik heb even wat research gedaan. Nu, blijkbaar is ze al haar hele leven fan van The Cure. Je weet wel, deze Cure. It's Friday, I'm in love. Ja, en die muziek die kan je wel een beetje vergelijken met wat ze op dit moment maakt. Hè. Zo lichte rock, heel klein beetje poppy. En ze ziet Robert Smith ook als een van haar grootste muzikale helden. Je weet wel, Robert Smith, dat is de zanger van The Cure. En die heeft op zijn beurt dan weer een verrassingsoptreden bij Olivia Rodrigo gegeven tijdens een van haar optredens in de UK. Dat was eind vorig jaar. En toen hebben ze dit samen gezongen.

mooi. En dat is eigenlijk bij hen allebei wel goed bevallen. Ze hebben ondertussen samen een nummer geschreven en gemaakt. Je moet eens luisteren. This is what I want. Until the doctor, she said I was fine. What's Wrong With Me van Olivia Rodrigo en Robert Smith. Als je zelf fan bent van dat soort muziek, hè, dan moet je het eens even opzoeken. Ja, in de Q-top 40 zijn ze nog niet beland. Maar nu we toch in die gitaarvibe zitten, komt deze even goed uit. Cameron Whitcomb, wel 8 plekken achteruit. Dat heb jij bepaald, want jij stuurt de lijst in goede banen door hartjes uit te delen in de Q-app. Dit is Kingdom of Fear, deze week op nummer 26.

0: is de Cue Top 40. 26.
1: We're wild and we can't be tamed.

0: Shakira heeft er 2 hits in de Q-top 40 staan. Die Die, het WK-anthem, stond vorige week nog op nummer 2. En deze Zoo Oe Oe. Maar ik moet nu wel zeggen, het wordt eerder Zoo Oei Oei. Want het is de diepste daler deze week. Min 15 en ze staat nu op nummer 25. Wel altijd leuk als Zoo op de radio is. Dan stuurt de luisteraar Leslie uit Aalst altijd een berichtje in de Q-app. Ik denk dat Leslie altijd luistert naar Q-music. En dan stuurt ze altijd, woe, de happy song. Ik ga even een kleine danspauze nemen. Ook belangrijk, een danspauze op je zaterdag. Zeg, hoe ben jij je ondertussen aan het klaarmaken voor deze warme, warme dag? Ga je ergens een beetje afkoelen of zit je gewoon lekker thuis in de zetel? Ga je misschien in de tuin genieten van dat zonnetje? Je mag het mij even laten weten in de Q-app. Zometeen in ieder geval 2 zonnige figuren op de radio die je zo toch wel een beetje met je voet gaan laten meetikken, denk ik.
1: Deze week kom je bij Spar voor
2: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
7: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: IKEA tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
10: Dit is je weekend bij Q.
11: De Q Top 40.
10: 24.

heet wel The Thing I Love. Het had ook Shalala kunnen heten natuurlijk. Max, Andy Grammer, al 22 weken lang deel van jouw Q-top 40 en deze week twee plekken achteruit. De Q-top 40! Een heel erg goede morgen. Ja, het is 20 over 11, dan moet je nog goedemorgen zeggen. Het is 20 juni vandaag. Over exact één week dan sturen we ons radiosignaal in de lucht vanuit Oostende, want ons Q Beach House gaat dan open vanaf zaterdag. Dat is dus al vanaf 10 uur, denk ik. Allee, ik denk dat ik vanuit Oostende de Q-top 40 ga presenteren volgende week. Dus ik moet je wel even waarschuwen, mocht je dan langskomen die dag. Het is de avond na de Foute Party natuurlijk. Hè? Dus misschien best zo pas vanaf 10:30 komen of zo. Dan ben ik al ietsje beter gezind waarschijnlijk. Ik kijk er echt heel erg naar uit om jou daar in het echt te zien. En ook vandaag een lekkere zomerse dag. Annelore uit Aalst die gaat naar het BK tafelvoetbal, laat ze weten. Daar is waarschijnlijk geen airconditioning, maar ze heeft er wel heel veel goesting in. Jorven uit Maasmechelen gaat pizza's bakken op feestjes met de foodtruck. Je hebt ook Minneke uit Wichelen, die zit gewoon lekker op de camping te genieten. In Stekene aan het zwembad, laat ze weten, al zalig. En Alisa uit Beringen, die is aan het studeren. Economie-examen maandag. De centjes, ook belangrijk, hè, Alisa. Maar ik wil het niet hebben over de centjes, wel over muziek. Ik weet niet of je een beetje kent, muziekkennis hebt. Zo majeur en mineur, ken je dat? We gaan nu even door in majeur. Ja, we gaan de zon even omzetten naar muziektheorie. Majeur, dat betekent dat iets vrolijk, positief en helder klinkt. En dit is daar een heel mooi voorbeeld van. Jelly Roll op nummer 23.

0: dit is wat je nodig hebt op een zaterdagochtend. En wat ik vooral ook heel cool vind. Het is zijn 20ste week in de lijst deze week, Thomas Gray. Ik heb hem 19 weken lang aangekondigd als de 21-jarige Thomas Gray. 21-jarige DJ uit Canada. Maar blijkbaar is hij in de tussentijd al jarig geweest. Want ondertussen zie ik online dat hij 22 jaar is. Hey, proficiat Thomas Gray. Rumors, deze week wel 8 plekken minder. En het is ook druk aan het worden op de weg. Het is precies, iedereen is iets later opgestaan vandaag. Maar ondertussen wel 7 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je bijna een half uur bij tellen. En dat tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E17 ook 5 minuten extra tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. En op de E34 moet je er 5 minuten bij tellen tussen Oelegem en Randstad. Komt daardoor een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook 5 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Op de E17 richting Gent 5 minuten extra tussen Destelbergen en Gentbrugge. En op de Brusselse buitenring nog 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Als je dan toch nog op een andere plek stilstaat, ah wel, dan zou het daar wat vlotter gaan.
1: Timo Pirera.
0: Met nu een zanger uit Honolulu. Je weet wel, Honolulu in Hawaii. Hij komt je de Roomba leren. Bruno Mars en Risk It All.
1: Q-top 40. Q-music. Nummer 21.

0: Alexa bevestigt dit in de Q-app. Je zou hier wel degelijk de Roomba op kunnen dansen. Bruno Mars en Risk It All. Zometeen, dan knippen we de lijst in twee. Eerst nog dit.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Tweede week voor Bas Berra. En nu min 1. Zes plekken erbij voor Kygo, Khalid, Griffin en Save My Love.
1: 28.
0: DJ-licious en Milo doen er ook zes bij. Het is een zevende week. We're forever young. Plus 8 voor Drop Dead van Olivia Rodrigo. Tell the whole damn world how one night I was born in bed and stalked you on the internet. 26. En Cameron Whitcomb die gaat dan weer min 8. Diepste daler deze week. De Zoo Oe Oe van Shakira gaat min 15.

0: 20.
1: En daarnet nog de Roomba. Bruno Mars gaat min 6, Risk It All. Even kijken of ik de schaar kan vinden. Ja, we zijn aan de nummer 20 beland, de helft van de lijst dus. En ik beloof je, we hebben net heel veel dalers gehad achter elkaar. Vanaf nu bijna alleen maar stijgers, echt waar. Dat mocht ook wel, hè. We hebben alles in het rood, alles in de min, dat is niet goed natuurlijk. En meteen al goed nieuws voor die heerlijke Sienna Spyro. Zij gaat 7 plekken de lucht in en knipt de lijst in 2 met Material Lover.

0: zo schoon. Een maand geleden stond ze nog in de Ancien... Voilà, Belgique. En Roos was daarbij, laat ze weten, in de Q-app. En ze is vooral heel blij dat de Sienna Spyro de lucht ingaat deze week. Ze had ook al een hartje gegeven, net zoals heel veel andere mensen. Plus 7 en goed nieuws dus, want sinds deze week ligt ze met die andere hit van haar, Die on this Hill, en je kent hem wel. Ja, met haar klikken en haar klakken dus uit de Q-top 40. Hè. Die staat er niet meer in. Het was onze langst genoteerde, dus we gaan ze wel missen, denk ik. Ja, en ik voel de bijl hangen. Jij vraagt je nu natuurlijk af, waar blijft die hoogste nieuwkomer dan? Hè? We hebben 2 hits uit de Q-top 40 gesmeten. Ja, ze komt er nog aan. Ze, zeg ik al. Dat zei ik per ongeluk. Maar wat, dan weet je het bij deze al. En ik denk echt dat het een hit is die je ondertussen al heel goed kan meezingen.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Hou je van een goede ochtendshow?
5: Maarten en Dorothee.
4: Goedemorgen.
6: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
4: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA. IKEA.
7: Meer info op IKEA.be.
5: Let's go! Q. De Q Top 40, nummer 19.

hoe dan ook, Stijn uit Hamme, Marleen uit Herent en Jana uit Aalst en nog heel veel andere mensen hebben eigenlijk een hartje gegeven aan Maxime en Babette. En dat blijkt ook in de resultaten. Ze gaan er met 6 plekken op vooruit. Maar als jij een Swiftie bent, ja, dan kom je deze dagen niet echt aan je trekken in de Q-top 40. Het spijt me. Jij bepaalt de lijst natuurlijk zelf, dus eigenlijk is het je eigen fout. Maar als wat... Ik vind het zelf ook heel erg, want sinds begin dit jaar durf ik mezelf ook wel eens een Swiftie te noemen. Een beetje de light versie dan. Maar ze heeft al heel veel leuke hits gehad dit jaar. Hè? Maar sinds een tijdje ligt The Fate of Ophelia uit de Q-top 40. Vandaag was het dan ook La Fin, het einde voor Opalite. Heerlijk nummer. Het enige wat er nog in staat in deze lijst, dat is Elizabeth Taylor. Ook deze week slecht nieuws, want het is de diepste daler. Min 12 gaat ze. Maar ik kan je beloven dat het dat wel allemaal waard is. Want... Ik ben even aan het wachten. Normaal gezien ging ze hier elk moment zijn. Wacht, hè. Ja, voilà.

Dat was nog onze Q-topschijf. Taylor Swift die heeft haar cowboybotten nu echt volledig aangetrokken. Een beetje meer country, hè? Meer country dan dit gaat het eigenlijk niet worden, denk ik. Alleen vooral de intro toch niet. Maar je gaat er echt wel van genieten. Massaal veel hartjes. En nu dus nieuw op nummer 17. Dit is I Knew It, I Knew You.

deze week nog te gast bij Vincent Live. Milk Inc. Je kan die video terugvinden via de Q-app of op onze socials natuurlijk. Ja. Zeven plekken gaan ze de lucht in met Medicine. Ja, het is een warme dag vandaag. Het kan tot 30 graden. Ik denk lokaal zelfs 32 graden worden. Gisteren stond er in mijn auto 36 graden. Maar hij had natuurlijk wel even in de zon gestaan buiten. Maar dan nog, dat is echt, ja, dan moet je even bekomen. Een paar minuten buiten voordat je kan beginnen rijden. Want dat is heel, heel, heel warm. Hopelijk valt de temperatuur daar achter jouw stuur een beetje beter mee. Gina, die stuurt er net een foto door in de Q-app. Daar is het 27 graden. Dat is ook wel pittig. En ik zie ook dat ze nog altijd 719 kilometer kan rijden. Stevige tank, denk ik dan. Het zal misschien wel een camion zijn. Dus hopelijk is het bij jou niet te warm daar in de auto. Ik moet zeggen, twee weken geleden was ik op vakantie in Italië. En toen is de temperatuur één dag tot 38 graden geschoten daar achter het stuur. Ja, het was daar heel mooi, maar echt wel een beetje te warm. En op de radio hoorde ik daar geregeld Miles Smith, Niall Horan. Nu ook hier bij jou op 15. Watch

0: uit Amsterdam. Hij weet wel hoe de zomer moet klinken. Hè. 7 plekken omhoog deze week. 1 week voordat we naar het Q Beach House verhuizen met Q Music. Another Talk to You deze week op nummer 14. Ik durf er bijna mijn hand voor het vuur te leggen dat we volgende week Another terugvinden in de top 10. Sowieso, zo'n lekker zomersnummer. Ondertussen heb ik wel iets ontketend. In de Q-app komen plots heel veel foto's binnen van dashboarden van auto's. Want ik zei dat er iemand een heel hoge temperatuur had in de wagen, 27 graden. Maar ondertussen gaat dat hier nog vlotjes naar omhoog. Aniek stuurt een foto, 29 graden. En dan heb je Bart. Maar ik weet niet of het echt is. Het kan toch bijna niet. Bart stuurt bij mij in de bus en dan een foto van 49 graden. Dat lijkt me zo straf als dat echt is, maar allee, Bart, ik ga jou geloven op je woord, natuurlijk, op je foto. Veel sterkte als het effectief 49 graden is. Ik zou zeggen, zet u misschien even aan de kant en ga even... Allee, buiten zal het wel beter zijn dan dat. Zometeen nog het laatste uur van de Q-top 40. De ontknoping van de lijst en dat tussen de soep en de patatten. Of het andere middageten daar bij jou natuurlijk. Je mag onder andere nog een amazing momentje met Meteor verwachten zometeen.
1: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang.
0: En wat dacht je van een beetje Bruno Mars? Die staat terug in de top 10. En staat Alex Warren nog altijd in de top 3? Dat ontdekken we straks.

0: Q-top 40.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
5: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising.
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
7: Voilà, een salade van vlees.
8: Oei, amai.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN app.
9: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
10: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
9: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
11: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Nico.
12: Goedemiddag. De federale topministers zitten samen in een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. MR vooruit en is engagé gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V-vicepremier Annelies Verlinde niet zitten.
13: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen. Coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
12: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een wetsvoorstel van oppositiepartij PS om effectief naar die 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever wel verhoogt. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Die is daar ook stilgelegd. De politie zette onder meer een drone en motards in. De agenten vonden ook drugs en een verboden wapen. En niet alleen bij ons heeft het gisteravond stevig gestormd, ook onze buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen twee bomen op een feesttent vielen tijdens een trouwfeest. En in Rastatt in Duitsland, niet ver van de grens met Frankrijk, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van hen liggen in het ziekenhuis. Niemand is in levensgevaar. Bij ons vanmiddag en vanavond zonnig en warm tot 31 graden, aan zee wat koeler. Vannacht is er trouwens kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans opnieuw op een pittige bui tot 34 graden.
11: Dankjewel, Nico. Ja, ondertussen blijven de foto's maar binnenkomen in de Q-app. Bij Jana uit Schilde is het 43 graden in de auto. En bij Erik 44,8. Ja, dat is ook wel stevig. Hopen dat hij dan niet in de file staat. Er staan er nog 5. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 20 minuten bij tellen. En dat tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook 5 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de E17 richting Antwerpen dan 7 minuten erbij tussen Kruibeke en Antwerpen-West ook. En op de E313 verder nog 7 minuten tussen Massenhoven en Ranst. Op de Brusselse buitenring tenslotte 6 minuten bijtellen. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En dat is daar op de Brusselse buitenring. En mocht je nog op een andere plek stilstaan, dan gaat het daar wat vlotter.
0: Timo Birreda.
11: Smakelijk als je aan het lunchen bent. Je krijgt nu de 13 beste hits van het moment. Om te beginnen met Aaron Blommaert.
0: Nummer 13.

0: opladen voor de zomervakantie, dat kan je het best doen met Lost Frequencies. Tweede week, sterkste stijger deze week. Met Live It All. Ja, en dat einde wat je nu hoort, zo die... Tan, tan, dat zit dus echt in dat liedje, hè. Ik weet niet of je het herkent. Ja, je hebt gewoon goesting om dit erachter te gooien, natuurlijk. Het is gewoon een sample van dit dat helemaal op de laatste 2 seconden van dat liedje zit. Vind ik heel leuk. Music Sounds Better With You van Stardust. Heel tof om meteen al in die zomervibe te komen. Ja, een heel erg goede middag. Zaterdag 20 juni, iets over 12. En je bent terechtgekomen in een heel hete dag. En vooral ook in het laatste uur van de Q-top 40 met nog een hele hoop muziek. Zometeen, dan gaan we stevig bonken. Maar eerst hoop ik dat je een beetje klaar bent om mee te zingen. Dit is echt zo, ja, toen ik deze hit voor de eerste keer hoorde, je kent meteen die tekst, je voelt dat meteen en je moet dat meteen vanuit het diepste van je longen meezingen. Dus ik hoop dat jij die energie over hebt om heel luid mee te zingen. Het gaat nodig zijn. +2 en dus bijna in de top 10 deze week. Dit is Nooduitgang. Meteor staat deze week op nummer 11. De
1: Q-top 40. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: meestal vind je die gewoon onder het groene bordje, hè? Nooduitgang. Meteor, deze week flink de lucht in. Het is onze sterkste... Nee, niet onze sterkste stijger, dat is niet waar. Hij gaat wel twee plekken naar omhoog bij nooduitgang. En staat zo net niet in de top 10, wel op nummer 11. Dat is ook mooi. Zometeen dan krijg je de gloednieuwe Q-top-schijf. Eerst dit.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Plus 7 voor een Material Lover, Sienna Spyro. A Material Martin Garrix en Ed Sheeran repeaten en blijven staan.
1: 18.
0: Plus 6 voor Maxime, Babette en hoe dan ook.

16. Milking Medicine plus 7. Music is my Miles Smith en Niall Horan doen het 4 plekken minder met hun Drive Safe.

Let Me Talk To You, de Amsterdamse DJ Another, die gaat plus 7. Geen tranen, want ook 7 plekken erbij voor Aaron Blommaert en Zoe Livey.

0: Thanks to Stagger deze week. Lost Frequencies, Live It All.
1: Nummer 11.
0: En Meteor is de hoogste Belg die we tegenkomen met zijn nooduitgang.
2: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang.
0: Die gaat deze week twee plekken de lucht in. Ja, ik wil even iets zeggen, zodat je niet in de war bent zometeen. Het is dus niet dit waar ik nu over ga babbelen.
3: But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts.
0: Gewoon even dat duidelijk is. Goed, ja.
1: De Q-topschijf.
0: Ja, sinds gisterenmiddag hebben we een nieuwe Q-topschijf hier bij Q-Music. En ook deze werd geproduceerd door een topschijfmachine, zou je kunnen zeggen. We hebben eigenlijk twee topschijfmachines. We hebben David Guetta. Die maakt hit na hit na hit. En dan heb je sinds kort ook Alex Warren. Die maakt ook hit na hit na hit. Het enige probleem hier, de titel kan een beetje verwarrend zijn. Dat was voor mij toch het geval. Want het nieuwe nummer, de hit van Alex Warren, heet Passenger. En Passenger is ook de zanger van Let Her Go. Dus ik dacht opeens van, oh, heeft hij een nieuw nummer gemaakt dat dan de Q-topschijf is. Maar dat is dus niet. Het is gewoon Passenger, de titel van Alex Warren zijn liedje. Snap je het nog? Ja, ik zal het gewoon spelen, ja.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
4: Hey, it's Alex Warren. And you're listening to my new single Passenger on Q-Music.

Q topschijf van deze week, Alex Warren en zijn Passenger. Julie laat in de Q-app weten. Oh, wat een ongelooflijk leuk nummer. En wat een leuke gast. Oei, Julie, heb je een klein oogje op hem misschien? Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Het is een mooie man, hè, mogen we zeggen, denk ik. Zeg, vanaf maandag 10 uur, dan start hier bij Q-Music de Foute 728. Dat is de foutste lijst van het jaar, met alleen maar hits die je doen dansen en doen meezingen. Onze hele redactie is ondertussen ook versierd. Er ligt hier een gele loper op de redactie. Dus dat is het eerste wat je ziet als je hier binnenkomt bij Q-Music. Er hangen overal gouden vlaggetjes. Maar ja, de foutste attributen die moeten natuurlijk nog komen. Dat zijn de DJ's, die zijn er maandagochtend. Voor nu even geen foute muziek, want je luistert natuurlijk naar de Q-top 40. Dat zijn alleen maar de grootste hits. Zometeen dan duiken we samen in de top 10. Maar ik heb je even nodig. Want ik heb het gevoel dat de artiest in kwestie zo meteen op nummer 10 ook al een beetje in de juiste mood is. Allee, ik moet eigenlijk zeggen, de foute mood is. Hij heeft zijn liedje even omgevormd tot een echt fout anthem. Dus moet je eens even luisteren of dat jij herkent welk nummer er zo meteen op nummer 10 staat. Wacht, hè.

0: schatje kunnen maken. Oei, ja, sorry daarvoor. Het is echt een hele slechte versie, ja.
1: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
2: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
1: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
2: Ik ga winnen, ik voel het.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
3: Licht het op, laat het op, we hebben de topstroom. Licht het op, laat het op, we hebben de topstroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
9: Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
10: Hoogstraten aardbeien.
11: Hoogstraten.
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vinden vrouwen dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
15: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
16: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
15: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
16: Ja, blijf gaan.
15: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
17: Richie, citroen met framboos.
18: Richie, Belgische limonade.
19: Altijd verfrissend.
20: Richie. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
21: IKEA.
22: IKEA.
20: Meer info op ikea.be.
23: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
24: Midas. Je kan altijd vooruit.
25: Q Music.
26: Dit is de Q Top 40.
27: Q Music.
28: Nummer 10.

Ik zei dat straks al, ik was een weekje op vakantie in Italië met een autootje. Zo met een autootje doorheen Italië rijden, heel leuk. En het was eigenlijk wel grappig, want elk half uur hoorde je het nummer van Harry Styles op de radio daar. Dat was daar denk ik echt de grootste hit van het moment. Dus iedere keer als je uit de auto stapte en dan terug in de auto, elke keer was Harry Styles bezig. Dus ik heb eigenlijk een kleine overdosis gehad en jij misschien ook, want Harry gaat twee plekken achteruit. Maar kijk, vanavond staat hij voor de vijfde keer in het Wembley Stadium in Londen, dus hij zal er zich waarschijnlijk helemaal geen moer van aantrekken. En nu klaarmaken voor de zaterdagavond. Turn the lights off. Juist blijft

Berichtje van Sanne uit Essen. Ze heeft net een wandeling gedaan van 6 kilometer met haar zoontje. En het zoontje is 5 jaar en die heeft een 37 graden, zoals bij wat 37 graden daar, toch doorgezet. Een dikke proficiat aan het zoontje van Sanne. Dat vind ik echt goed gedaan. Ik zou het zelf niet kunnen met deze hitte, denk ik. Even kijken, op de weg staan er nog 5 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 20 minuten bij tellen. En dat tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Dat komt daar door een defect voertuig. Op de E40 richting kust ook 7 minuten tussen Drongen en Aalter. Op de A12 richting grens Nederland 5 minuten erbij tussen Antwerpen-Haven en Stabroek. Op de E313 richting Antwerpen moet je er 5 minuten bij tellen tussen Ranst en Wommelgem. En tenslotte nog een file van 5 minuten op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Timo Pirera. Over 13 dagen landt hij op Belgische bodem. Allee, ik denk toch dat hij met het vliegtuig komt. Teddy Swim staat op 3 juli op Rockwerchter en gaat nu plus 2. Q, top 30. Q Music. Nummer 7.

0: veel hartjes van de heilige boontjes. Evelien uit de Mol, Bjorn uit de Maasmechelen onder andere. Die stemden allemaal voor Bibi Rexha, Faithless. En ze blijven deze week ook staan op nummer 6. Dat lijkt bijna een wonder. Elke vrijdagavond hoor je bij Q-Music Vrienden van de Vrijdag met Ulrike en Bert. Heel toffe gast, die Bert. Heel lieve man. Hij heeft ook elke week een lijstje van mensen die hij heel graag een fijn weekend wil wensen. Alleen, het is echt gek, maar daar staan altijd ook mensen op die hij absoluut geen fijn weekend wenst. Zometeen even kijken of jij daar ook bij staat.
1: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom zaterdag 27 juni naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum summer.
1: Q-music. Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
6: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
5: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
6: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
5: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
6: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
5: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
7: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
8: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
9: 4000?
8: Ça va toch, dat is 20 euro.
9: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
8: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Go Yellow!
15: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
16: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
15: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus, go voor info naar telenet.be.
17: Vanavond bij VTM, de atypische love story van Julia Roberts en Richard Gere in Pretty Woman. En pure horror bij VTM 2 als de menselijke poppenbekken compleet ontspoort. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: vorige week nog jouw nummer 3. Deze week twee plekken minder. Alex Warren, Fever Dream op 5 in de Q-top 40. En daarmee is het 12:15 geworden op je zaterdag. Eén dag na de vrijdag natuurlijk. Vrijdagavond hoor je bij Q Vrienden van de Vrijdag met Bert en Ulrike. Dat is een heel leuke show, kan altijd goed mee lachen. En Bert, lieve gast, wens je altijd met veel liefde een fijn weekend. En dan heeft hij een heel lijstje. En dan zegt hij bijvoorbeeld mensen die in een ijsjesalon werken, fijn weekend. Dat gaat dan maar door en door, tot hij dan op een gegeven moment zegt...
1: Behalve mensen die al meer dan 3 keer zijn verhuisd. Bert.
2: Blijf eens in uw kot.
1: Blijf.
3: Ik val al af.
2: Oei, ja. Sorry.
3: Ik ben al meer dan 3 keer verhuisd.
1: Mensen die het liever te koud hebben dan te warm. Ik snap dat niet.
3: Nee. Weet je,
1: zijn ik content dat we een keer een hittegolf hebben? Mensen die geen enkele rode duivel kennen.
3: Allee, dat bestaat niet.
1: Zeg er één.
3: Oh, Nana.
1: Mensen die tapje plein hebben in hun huis. En tot slot, mensen die wanneer ze een ijsje kopen, om een potje vragen in plaats van een horentje. Geen fijn weekend.
0: Oei. Ja, voilà. Ja, kijk, ik snap dat eigenlijk ook niet van dat potje. Ik neem ook altijd een horentje. Swat, Olivia Dean, die gaat +1 nu.

stonden gisteravond nog op het podium in Parijs. Die drie gekke noren van De Bauza, ze gaan één plek de lucht in deze week. En staan dus voor het eerst in de top 3. Als dat niet leuk is, Magnetic op nummer 3. Wel een beetje minder goed nieuws voor deze meneer. Nu ja, het is te zien. Somber moet één plekje naar omlaag. Vorige week was hij nog de koning van de lijst. En nu dus een schone zilveren medaille rond zijn nek. Ik ga nog altijd even luid meezingen, dat is zeker. Dit is Homewrecker op nummer 2.

0: nieuwe nummer 1 in de Q-top 40 deze week. Ah ja, want deze was het vorige week. Hè. Homewrecker van Somber staat nu 1 plek lager. En als je het daar absoluut niet mee eens bent, ja, dan moet je je beklag niet of je beklag niet doen in de Q-up. Je kan gewoon een hartje gaan geven. Dat is volledig gratis. En wie weet stijgt die arme jongen volgende week weer een plekje. Zometeen, dan krijg je die nieuwe nummer 1. Eerst nog even dit.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: 23e week en nu +2 voor Brooke.

0: Juste, Jekstal, Jon, die blijven staan.
1: Nummer 7.
0: Twee plekken hoger, Mr. Know-It-All van Teddy Swims. Steady en stevig, zelfde plek voor Bebe Rexha, New Religion.
1: Vijf.
0: Geen brons meer voor Alex Warren, min 2 en nu dus vijfde plek.

Olivia Dean zingt weer een toontje hoger, of toch een plek hoger eigenlijk. So Easy, plus 1. Make it so easy. Ook één erbij voor de heerlijke Noren. Leuke vibe, de Bauza.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Het is net 1 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Nico.
3: Goedemiddag. De federale topministers zitten samen op een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. NMR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V-vicepremier Annelies Verlinde niet zitten.
4: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen. Coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
3: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een wetsvoorstel van oppositiepartij PS om effectief naar die 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever verhoogt. Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanleggen zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen, maar veel mensen beseffen het zelf niet, zegt expert Tom Koppes.
5: Vanaf dat het gezamenlijke oppervlakte van terrassen en zwembaden enzovoort meer dan 80 vierkante meter is, moet je in principe een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. De regelgeving is eigenlijk wel redelijk ingewikkeld om te weten wat dat juist mag en niet mag.
3: Bijna 16% van Vlaanderen is verhard en dat cijfer stijgt elk jaar. En in Congo blijft het aantal ebola-besmettingen stijgen. Het zijn er nu al meer dan 930, onder hen meer dan 70 zorgmedewerkers. 245 mensen zijn in Congo al aan die ziekte gestorven. Het gaat om een gevaarlijke variant van ebola waartegen nog geen vaccin bestaat. Vanmiddag en vanavond zonnig en tot 31 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar ook wel kans op een pittige bui tot 34 graden.
2: 2 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de A12 richting Nederland verlies je 7 minuten tussen Poldervliet en Stabroek. Als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten.
6: Music. Liam Dert.
2: De grote kans dat we volgende week nu pas opstaan na de foute party, maar dat geldt niet voor deze vrouw, voor Dasha, not at this party.

0: als je de lyrics van dit nummer googelt, dan krijg je een lege pagina. Er zijn er geen volgens Google. Ja, dat vind ik gelogen. E-E-E-A-A-A telt volgens mij ook als een lyric. Otto Knows and Million Voices. Geen 1000 stemmen bij Q deze namiddag. Alleen die van mezelf. Tot 4 uur jep ik de muziek aan elkaar hier. De Q-top 40 die heb je net gehad. De beste nummers van het moment zijn voorbij. Maar bij mij hoor je de hits van nu en vroeger. Met vandaag uiteraard veel zomerhits in de playlist. Enrique Iglesias die komt er bijvoorbeeld zo meteen al aan. Maar er is ook plaats voor nieuwe muziek.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Judith heeft een nummer gemaakt en je kan er moeilijk op blijven stilzitten. I'd love to be in love.

0: schijnt de zon omdat je deze man hoort? Of is deze man er altijd bij als de zon schijnt? Ja, ik weet het niet. Ik weet niet in welke richting het werkt. Feit is dat de zomer en Enrique Iglesias twee handen op één buik zijn. Súbeme la radio. Een raadsel. Wat heeft de bomma van familie gemeenschappelijk met je gsm? Het antwoord zo meteen.
1: Deze week kom je bij Spar voor
2: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series, Benji.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
7: Play it smart. 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
11: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja. Carrefour.

Volgens de 10-jarige dochter van Justine uit Temse gaat dit nummer over een lichtgevende opa. Opa Light van Taylor Swift. Het zou zomaar kunnen, hè. Het is vandaag exact 100 jaar geleden dat er een eerste demonstratie plaatsvond van een ding dat het leven van eigenlijk de hele mensheid volledig heeft veranderd. Het is niet de radio, die bestaat al veel langer, maar het is wel iets waarvan je zou denken dat het veel recenter is uitgevonden. Want op 20 juni 1926 werd voor het eerst een demonstratie gegeven van een mobiele telefoon. Je mind is toch blown, 100 jaar geleden al, terwijl we dat nog maar een jaar of 30 ongeveer effectief gebruiken. Ja, een eeuw geleden was er dus al een soort van gsm, die werkte wel met een andere technologie, maar je kon wel bellen en het was zonder draad. Dus duidelijk wel de voorloper van de smartphones die we vandaag niet meer kunnen wegdenken uit ons leven. En om terug te komen op het raadsel van daarnet, zowel die draadloze telefoon als de bomma van familie, die kwamen toen in 1926 voor het eerst terug.

0: is één nummer dat een heel jaar ver verstopt zit en alleen in de zomer mag gedraaid worden. Dat is een officieuze regel en je hoort het zo meteen, want ja, het is bijna zomer. En het is ook ruim 1:30 intussen. 4 files staan er op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat nog altijd op de A12 richting de grens met Nederland. 18 minuten extra tussen Poldervliet en Berendrecht. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 17 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En dan nog op de Brusselse ring op de buitenring. 10 minuten extra tussen Strombeek, Bever en Jette. En 5 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Op andere plekken in de file verlies je gelukkig minder dan 5 minuten nu.
1: Sounds better with you.

0: einde van de wereld. Daar leek het gisteren even op, hè. Toen het onweer alles en iedereen deed daveren en bibberen. Maar kijk, we hebben het overleefd. Nieuwe dag, zelfde temperatuur. En zeg, als je ergens bent waar er muren staan, thuis, buiten, of bijna overal, en er is een hoek in de buurt, kijk dan eens om die hoek. Wat zie je daar staan? De zomer natuurlijk. Want morgen is het officieel zomer. En dit is hoe dat gaat klinken.
1: Ai.
0: Een nummer dat een heel jaar verdwijnt. Maar vanaf dit weekend weer gespeeld mag worden. Het oppernummer van de zomer. Dit is Despacito bij Q.

deze zomer fouter dan ooit. Met de foute 728 van Q. Eén keer per jaar, een hele week lang. Proud to be fout. Op

0: foute 728. Q-Music. AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
1: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
2: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
3: Voilà, ik klap en dan eet hem.
2: Kunt het zien?
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Go Yellow!
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een dom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
9: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
10: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
9: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
11: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
12: Q. Q sounds better.

net voor de zomer. Is deze Die on this Hill uit de Cute Top 40 gebliksemd? Maar geef toe, het is toch eerder een nummer om onder een vliesdekentje te beluisteren, hè? Over exact een week is het lintje van het Q Beach House nu al doorgeknipt. Vincent Vieris, Jolien Roets en Joren Linssen die openen dan officieel met een optreden van onze buurvrouw in Oostende. Camille, die ruilt haar circus even voor het Q Beach House. En je zag het misschien deze week ook al op de socials van Q. Het Q Beach House ziet er helemaal anders uit dan de vorige jaren. We hebben het helemaal laten restylen en het is mooier dan ooit. Wat er precies veranderd is, ja, dat kan je vanaf volgend weekend de hele zomer zelf komen checken op het strand van Oostende.

0: als artiest kiezen tussen de nummers van je album. Dat is zoals een moeder die moet kiezen tussen haar kinderen. Ze zijn zo verschillend, maar je hebt ze wel allemaal zelf gemaakt. Al heeft Niall Horan blijkbaar toch een favorietje.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Want deze song uit zijn vierde album is blijkbaar zijn favoriet. Little More Time hoor je vanaf nu ook bij Q.

Horan. En zijn nieuwe Little More Time bij Q. We hebben nog een klein beetje tijd tot het nieuws van 2 uur. Ongeveer 3 minuten. En je krijgt deze 3 optimisten tot in hun kisten. Dit zijn de Jonas Brothers en Love Me to Heaven.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Kessie, Kendo, lekker lang opladen. Kessie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Zeg, de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Karakter, jij allemaal een stek met frit.
7: Oei, wat doet je er zo op?
6: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
7: Ja, en?
6: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
9: de Vos Lemmes.
10: Een kleine minuut over twee en je hoort het nieuws met Nico.
11: Goedemiddag. CD&V-justitieminister Annelies Verlinde waarschuwt coalitiepartner Vooruit. Dat dreigt ermee om dinsdag een wetsvoorstel te steunen van oppositiepartij PS over een langere termijn voor abortus. CD&V en N-VA willen die termijn verlengen van 12 naar 14 weken zwangerschap. Onder meer Vooruit gaat voor 18 weken, net als de PS. Meestemmen kan voor problemen zorgen, zegt Verlinde.
12: Ik denk dat dat heel onverstandig zou zijn. Er zijn heel veel socio-economische thema's die voor ons liggen. We hebben een heel belangrijke opdracht om de begroting te saneren, om ervoor te zorgen dat de pensioenen betaalbaar blijven.
10: Tot aan het einde van de regering, is dat wat u zegt? Dan kan niks meer?
12: Ik ga daarover geen uitspraken doen. Ik denk dat iedereen wijs genoeg is om te weten hoe men daarmee moet omgaan.
11: Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanleggen zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen, maar veel mensen beseffen het zelf niet, zegt expert Tom Koppes.
13: Vanaf dat het gezamenlijke oppervlakte van terrassen en zwembaden enzovoort meer dan 80 vierkante meter is, moet je in principe een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. De regelgeving is eigenlijk wel redelijk ingewikkeld om te weten wat dat juist mag en niet mag.
11: Bijna 16% van Vlaanderen is verhard en dat cijfer stijgt elk jaar. En elke dag verdwijnt er in Vlaanderen bijna 4 hectare open ruimte. Dat is een daling tegenover pakweg 10 jaar geleden, maar ongeveer evenveel als de laatste jaren. Die daling zet zich dus niet voort. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het departement Omgeving. In totaal is nu zowat 1/3 van de ruimte in Vlaanderen ingenomen door de mens en dat is een pak meer dan in andere landen. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, nog altijd kans op onweer en tot 34 graden.
10: Genieten van de zon dus, zolang het nog kan. 5 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse ring op de buitenring 20 minuten extra tussen Grimbergen en Jetten. En 5 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op de binnenring 6 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde, Dansaar en Jetten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 11 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En op de A12 richting de grens met de Nederland. Daar verlies je 10 minuten tussen Poldervliet en Berendrecht. Als je nog op een andere plek in de file staat, nu verlies je minder dan 5 minuten.
14: Music. Liam Dert.
10: Zelfs al kan het dak van je auto niet open, geeft deze song wel het gevoel van de wind in je haar. Dit is Miles on It.
15: New truck, big lady.

Justin Bieber, een van de celebrities die al het meest is gespot zonder kleren. Ja, vooral op vakantie loopt hij graag freewheeling. En hij zou dus kunnen meedoen in Brussel over een klein half uur, want daar wordt een fietstocht gereden, helemaal vrij en blij. Om aandacht te vragen voor de zwakke weggebruiker in het verkeer. Ja, dat klinkt eigenlijk deze dagen als niet zo'n slecht idee, zo weinig mogelijk kleren. Mocht je kunnen, je zou zelfs je vel willen uittrekken. Het is eigenlijk zodanig warm, alweer 30 graden vandaag, dat je eigenlijk gewoon liever binnen blijft. Het is een soort van curve, hè. Als het te koud is, blijf je binnen. Dan tussen de 15 en de 30 graden of zo ga je naar buiten. Maar alles daarboven blijf je weer binnen. Ik ben gisteren bijvoorbeeld pal op de middag naar de cinema gegaan. Ja, want dat is een van de weinige plaatsen met goede airco waar je ook lang kan blijven. Dus voel je absoluut niet schuldig als je vandaag gewoon in de zetel zit en tv kijkt bijvoorbeeld. Op VTM Go Plus kan je sinds deze week bijvoorbeeld de nieuwe documentaire van Suzanne en Freek zien. Dit is Halverwege.

0: Morgen.
1: Op dit moment klinkt het zo als je door bruggen wandelt. Veel bootjes, veel luide gidsen, maar binnenkort wordt dit de sfeer daar. Wat er gaat veranderen, dat hoor je zo meteen. Eerst muziek van The Black Eyed Peas. And where is the love back in music?

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
4: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
3: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
4: Ik ga winnen, ik voel het.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
6: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas.

0: Freya Sky en Silent Treatment. Dat is exact wat ze willen in Brugge, want dit zijn ze daar beu.
1: En inside we can also see an old pharmacy, the oldest in Europe.
0: De Bruggelingen hebben het gehad met de toeristenbootjes. En vooral met de gidsen die 100 keer per dag hetzelfde vertellen in een versterkte, overstuurde microfoon. Ja, stel je voor, om de 10 minuten hoor je dezelfde uitleg net naast je raam door zo'n krakende box. Ik zou er ook niet mee gediend zijn. De gidsen in Brugge die mogen daarom geen versterker meer gebruiken binnenkort. En dus ga je als toerist een koptelefoon moeten opzetten. En alle bootjes die worden ook elektrisch, dus dat scheelt ook wel wat qua geluid. Ik gids u intussen door de zaterdagmiddag met zometeen aan uw linkerkant een monster bezongen door niemand minder dan Rihanna. En eerst stevenen we recht af op een van de eerste werken van Lost Frequencies, bekend Belgisch DJ, Reality.
2: To anywhere I flow, sometimes I believe.

Vroeger keek ik tot 10 keer voor ik ging slapen of er geen monster onder mijn bed zat. Dus ja, Rihanna, ik begrijp je. En soms doe ik het nog. Zometeen heel wat trio's bij Q met Clean Bandit, Anne-Marie en Sean Paul. En ook David Guetta, Teddy Swims en Tones and I in één song. En ook trio's van woorden met YYY, Gone Gone Gone en Undo Stress komt er allemaal aan zometeen. Eerst eens kijken hoe het onderweg gaat. 4 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse ring op de buitenring 12 minuten extra tussen Grimbergen en Wemmel. En op de binnenring 5 minuten van Wezenbeek op en tot Tervuren 4 armen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En richting Gent op de Antwerpse ring 5 minuten van Legrellelaan tot Kennedy Tunnel. Als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je minder dan 5 minuten.

0: nummer klinkt heel zomers voor mij, maar het werd in de UK in 2016 uitgeroepen tot de kerstsong van het jaar. Heel vreemd, misschien door die strijkers. Clean Bandit, Anne-Marie en Sean Paul met Rockabye. Zometeen een nummer dat 100% zeker bedoeld is voor de zomer. Het is ook in het Spaans, dus ja, daar bestaat eigenlijk geen twijfel over. Maria Undo Stress van Ricky Martin komt eraan. En je hoort hoe je gratis reclame mag maken bij Q binnenkort. Kan maar op één dag van het jaar. Na de bedrijven die wel betaald hebben voor hun pub.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
3: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
4: Ah ja, oké, maar waar?
3: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
4: Oef.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

Shawn Mendes, why, why, why? Dat is de vraag die ik mij stel bij het bericht van Shari uit Leuven, die bij deze temperaturen net 15 kilometer gaan lopen is. En Kenneth Beveren die is blij dat de muziek van Q zijn werk als tuinman toch iets draaglijker kan maken dit weekend. Ja, ben jij zoals Ken een kleine zelfstandige of heb je een bedrijfje uit de grond gestampt dat toch nog wat groei kan gebruiken? Q to the rescue. Want volgende week mag je gratis reclame maken voor je onderneming. Of het is te zeggen, Born en Arne gaan dat doen. Je kent hen van de Q Musical en Q Foute Radio. En ze gaan volgende week op maat gemaakte reclamespotjes maken voor jouw bedrijf. Tijdens de finale dag van de Foute Party, volgende vrijdag. Gratis reclame, daar is nog nooit iemand dood van gegaan. Dus schrijf je bedrijfje in op qmusic.be of in de Q-app. En als je daar dan toch bent, kan je meteen stemmen op de Foute 728. De lijst van de foutste nummers ooit gemaakt hoor je vanaf maandag 6 uur bij Q Music de hele week. En jij stelt die lijst samen. Dit nummer stond vorig jaar op 240, maar gaat dit jaar hoger belanden. Want dat is het lijflied van de Chinchilla uit het laatste seizoen van The Masked Singer. A.k.a. Dorothee Douwe, a.k.a. Dorothee Vegas, a.k.a. de vrouw achter het foute uur. Een full circle moment. Dit is Ricky Martin bij Q Music. We'll be right back.

Sia en Cheap Thrills. Het is 20 juni 2026. En dat is blijkbaar de populairste dag van het jaar om te trouwen. Omdat het letterlijk een mooie datum is. 20-6-26. En dat vonden Maaike en Pieter uit Heist op den Berg ook. Ze zijn onderweg naar de receptie van hun trouw. Proficiat. Voor alle trouwers dit weekend, of binnenkort, je kan oefenen op de openingsdans zometeen met Ellie Goulding. Eerst In My World.

0: prachtig nummer van Ellie Goulding. Het duurt ook amper 2 minuten. Dat is een tactische keuze voor je openingsdans dus. Zo duurt hij niet te lang. Dat is toch altijd een beetje awkward, hè? Maar ook goed nieuws voor de singles onder ons. Na 3 uur weer nieuwe mogelijkheden om te daten. En je hoort het nummer dat mogelijk het Summer Anthem van 2026 wordt. Dat heeft iemand die er veel van kent voorspeld vandaag. De zomer staat voor de deur, nog 7 nachten slapen en dit gaat weer open.
1: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom zaterdag 27 juni naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum Summer Q Music.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
0: En hele goede middag. Het nieuws van 3 uur krijg je van Bart.
5: Goedemiddag. De keizer en keizerin van Japan zijn in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek. Kroonprinses Elisabeth wachtte hen op. Royalty watcher Wim de Handschutter over hun programma.
6: De eerste dagen zijn ze zo'n beetje op vakantie. Ze logeren bij Philippe en Mathilde, eerst in het kasteel van Chermion in de Ardennen en daarna verhuizen naar het kasteel van Laken. Het staatsbezoek zelf begint officieel dinsdag met een reeks ceremonies, bezoeken aan het stadhuis van Brussel, bij premier De Wever en aan het parlement en s'avonds vindt het prestigieuze staatsbanket plaats in het kasteel van Laken.
5: In Frankrijk zullen leerlingen in het 4e middelbaar vanaf volgend jaar 1 uur per week les krijgen over artificiële intelligentie. Dat heeft premier Le Corbusier nu aangekondigd. Leerlingen zullen tijdens de lessen onder meer kritisch leren denken over AI. In de Ronde van Catalonië is de fiets van topfavoriete Paula Blasi gestolen. Dat meldt haar ploeg op sociale media. De mechaniciens van de ploeg merkten het gisteravond bij een controle van het materiaal. Volgens hen gaat het om een fiets in de officiële teamkleuren die heel herkenbaar is. Blasi liet het niet aan haar hart komen en won vanmiddag op een andere fiets de rit. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon met kans op onweer en tot 34 graden.
0: Het gaat graag op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Op een andere plek in de file verlies je minder dan 5 minuten nu.
1: Music. Liam Dert.
0: En alsof het nog niet warm genoeg is, doet Alicia Keys er nog wat vuur bij. Girl on

maar in de Q-app vooral veel Boys on Fire vandaag. She's just a girl, but she's on fire. Zoals Maarten uit Avelgem, want het regent barbecue-berichten in de Q-app. En dat terwijl ik vergeten te eten ben deze middag. Zwat, genoeg energie bij Q om de dag door te komen met zometeen de zomerhit van 2026. Dat zijn niet mijn woorden, maar wel die van Q-DJ Timo Pireda, de man die je elke zaterdag hoort met de hits van het moment in de Q-top 40. Volgens hem kunnen we stoppen met zoeken en hebben we de zomerhit van het jaar nu al gevonden. Je hoort hem straks na een nummer dat je letterlijk mag nemen deze namiddag. Stay if you wanna dance. If you

0: Reedon en Oliver Heldens. Een ezel die stoot zich normaal gezien geen twee keer aan dezelfde steen. Maar wat als die ezel blind en single is? Dan wel, blijkbaar, weten we sinds deze week. Zometeen mee.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij. Vandaag.

zomer fouter dan ooit. Met de Foute 728 van Q. Eén keer per jaar, een hele week lang. Proud to be fout.

0: foute 728. Q-music. AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
1: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs.

0: all the time.
1: Een mooi liefdesliedje van Mark Amber. Belong Together. Mooi als je dat tegen iemand kan zeggen. Maar dan moet je die persoon natuurlijk wel eerst vinden. Ja, je match vinden, dat is soms zoals een speld in een hooiberg zoeken. Dus werd 10 jaar geleden al het professionele matchingbureau van Blind Getrouwd opgericht. Maar ook zij zitten er vaak naast, hè. Veel deelnemers blijven na het programma toch terug single achter. Maar dat heeft blijkbaar niets gedaan met het vertrouwen in de experten. Want 3 ex-deelnemers die doen nu opnieuw mee met Blind Getrouwd. En ze krijgen dus een tweede kans in de liefde. Het gaat over een vrouw die een man zoekt, een man die een vrouw zoekt en een man die een man zoekt. Voor elk wat wils dus. En je kan de laatste seizoenen van Blind Getrouwd nog op VTM Go bekijken. Dus je weet ook meteen hoe de persoon in kwestie is tijdens het daten. Je hebt echt veel informatie. Je kan je inschrijven via vtm.be.
0: Q Music.
1: Dit nummer heeft Q-DJ Timo Pirreira daarnet uitgeroepen tot de zomerhit van het jaar. Ja, ik voel het wel. Dit is Edge of Desire. I'm going on.

Oscar and the Wolf. Angel face, angel face. Aan alle mensen die vandaag nog geen ijsje gegeten hebben, this is not a drill. Er worden door de hittegolf blijkbaar veel minder ijsjes verkocht dan een paar weken geleden. Het is gewoon te warm en ja, mensen blijven binnen. Maar dat is zonde, hè, voor de ijsjesverkopers die extra ijs hebben gedraaid. Dat wordt dus slecht, hè? Dus spring in je auto en race naar het dichtstbijzijnde ijssalon. Desnoods aan 130 op de vluchtstrook. Het is dringend, hè, jongens.

Kilian uit Mechelen. Ja, die heeft mijn advies al opgevolgd en staat nu al in de rij bij het ijskraam. We moeten meer ijsjes kopen dit weekend, want de verkoop valt tegen omdat het te warm is om buiten te komen. Dus doen, hè. Twee files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Nu, de langste file staat richting Hasselt op de E313. 11 minuten extra van Geel West tot Geel Oost. Het komt door een ongeval daar. En op de Antwerpse ring richting Nederland 6 minuten extra tussen Le Grillelaan en Borgerhout. Op andere plekken in de file verlies je nu minder dan 5 minuten. Liam Dert.

0: Damiano David and The First Time. Zometeen. Terug naar 2009. Toen een Roemeense zangeres de zomer heel hot maakte met haar eerste single. Het is echt lang geleden dat ik die gedraaid heb, dus ben benieuwd of je hem nog kent.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
5: 10 om te zien.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
7: Excuse me,
8: ja.
7: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
8: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor
9: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
10: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
6: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
10: Ik ga winnen, ik voel het.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto.
11: Let's go.
6: Omdat het kan.
12: Hou je van een goede ochtendshow?
13: Maarten en Dorothee.
12: Goedemorgen.
14: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
12: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
15: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
16: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
17: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
18: Ja!
19: Carrefour.
20: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
21: Mijn haren omhoog?
20: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
21: Ah ja, dus mijn factuur?
20: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op Luminus.

0: deze uit Boortmeerbeek, die kent hem nog. Deze hot van Ina uit 2009. Ja, dat was de zomer waarin ze haar man heeft ontmoet. Dan blijf je dat bij, hè. Die Ina die stond er toen trouwens mee in de hitlijsten in zowel de Verenigde Staten, Rusland, Israël als Libanon onder andere. Ze zou dus beter een nieuwe hit maken, hè, om die landen terug te verbinden. En nu een man die zich beter een klantenkaart zou aanschaffen voor de Q-topschijf? Hij zou zegels kunnen verzamelen, hoor. Want dit is al zijn 8e. Ik herhaal, zijn 8e Q-topschijf in 2 jaar tijd. Niemand doet beter.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Hey, it's Alex One. And you're listening to my new single Passenger on Q-music.

alle Passenger prinsen en prinsessen. Alex Warren en Passenger. En nu een paar seconden stilte voor iedereen die plots extra dingen te fixen heeft na het onweer van gisteren. Voilà. Zoals bij Lamia uit Aalst, er is een boom op haar tuinhuis gewaaid. En ook een beetje voor mezelf, want de hagel heeft de carrosserie van mijn auto gisteren een nieuw patroon gegeven. Gelukkig blijft het vandaag veel rustiger en krijgen we dit vanavond weer te zien. A sky full of stars.

over de filmlegende Elizabeth Taylor. En over een legend gesproken, Karim is in the house met een fresh haircut en een lading verse songs om je zaterdag nog een beetje zwoeler te maken. Karim is ook de man met de beste moves van Q, dus dit nummer is een mooi voorprogramma voor hem. Moves like Jagger.

0: FX's The Bear is terug. Exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
1: This is how we keep this place alive.
2: This is The Bear.
0: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
3: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: 4 uur. Goedemiddag. Hier is Bart met het nieuws.
6: Goedemiddag. De regering gaat een deel van de staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Collega Karel Latree legt uit.
7: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n 2 miljard euro moeten opleveren voor de federale begroting.
6: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse regime weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 16 doden gevallen. Iran zegt dat Israël daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS schendt. Daarin staat ook een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door 2 aardbevingen. Die hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen. Dat meldde lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is nog geen schade gemeld. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, kans op onweer en tot 34 graden.
5: En op onze snelwegen nog 2 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse buitenring. Daar moet je een dikke 10 minuten bijtellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En op de E313 richting Hassel staat een brandend voertuig. Daar verlies je nog eens 10 minuten tussen Geel-West en Geel-Oost. Maar als je op dit moment op een andere plaats in de file zou staan, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.
8: Music. Karin Kiriambico.
5: Welke BV droomt van een horrorfilmcarrière? Dat hoor je zo na Cameron Whitcomb, die al bang genoeg is in Kingdom of Fear.

Josh Project en Infinity 2008. Een heel fijne middag. Ik zal meteen met de deur in huis vallen. Normaal hoor je nu Naomi van der Poorten, ja. En nee, ik ben niet Naomi als dat nog niet duidelijk was. Onze Naomi kon er helaas niet bij zijn vandaag, dus heeft ze dan maar de tweede leukste Q-DJ ingeschakeld, je boy Karim Kidian Biko. En ik zal vandaag samen met jou de zaterdagavond inzetten. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met een lijst van de beste hits van de Zero's tot nu. Met eerste zangeres die ervan droomt om mee te spelen in een horrorfilm, een toekomstige Scream Queen. Ons Camille met Nu dat je weg bent. Yeah.

0: Peace and Honey met Show Me Love. En over liefde gesproken, onze volgende artiest heeft overduidelijk jouw liefde gevoeld de voorbije dagen. Want dankzij jouw hartjes in de Q-app is zij deze week 4 plaatsen gestegen in de Q-top 40. Camerad en Be Mine.
1: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
4: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Dus ook voor klanten.
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
8: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
10: Midas. Je kan altijd vooruit.

Soler en Sofia. Hopelijk heb je dit weekend niet te veel plannen gemaakt, want er staan weer een paar topmatchen op jou te wachten. En natuurlijk, wat had je kunnen denken? Ik ben terug, dus natuurlijk moeten we het even over voetbal hebben. Morgen spelen onze Rode Duivels om 9 uur hun tweede wedstrijd van het WK tegen Iran. En ja, na een flop van vorige week, ik zal het zo zeggen, ik durf het zelfs zo zeggen, want ze moesten eigenlijk winnen. Ja, hoop ik toch dat ze morgen laten zien wat ze echt in hun mars hebben. Hè. Maar ook vanavond geniet je van topvoetbal, want onze Noorderburen spelen om 7 uur tegen Zweden en daarna speelt het o zo sterke, het dominante Duitsland tegen Ivoorkust. Prachtig matchje dus, om als voetballiefhebber zeker niet te missen. Dat is wel pas voor vanavond, dus blijf nog even hangen. Want we maken het nog gezellig bij Q met onder andere DJ Licious en Milo.

0: na weken klagen en smeken zitten we eindelijk midden in die heatwave. En ik snap dat die hitte intens kan zijn, maar probeer er toch van te genieten, want voor je het weet mogen we die winterjas weer bovenhalen en daar zit echt niemand op te wachten. Hè. Ik zou zeggen, stay positive. Net als Jelly Roll, die je zometeen hoort met I'm Good. Eerst een kleine update van het verkeer. Het is momenteel 4:55 geworden en er staat slechts één file waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat momenteel op de Brusselse Buitenring. Daar moet je 15 minuten bijtellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Gelukkig verlies je nergens anders meer dan 5 minuten.
1: Karim Kiriambiko.

0: Topic en Nico Santos met Body. Ja, toch wel de sound van 2025, hè? Maar zoals je wel weet, trends komen en gaan. En dat is ook het geval met muziek. Want zoals ik al zei, vorig jaar was Afro House plots het van het in de hitlijsten. En ook country maakte de voorbije jaren een comeback met hits zoals deze. Shaboozy en Tipsy. Maar het is volgens mij wel tijd voor een nieuwe trend. Maar wat denk jij dat die nieuwe trend zal worden? Of wat zou jij graag eens bovenaan de hitlijsten zien? Laat het weten via de Q-app en deel jouw pronostieken over de hits van volgend jaar.
1: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom zaterdag 27 juni naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum summer.
1: Q-music.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is twee straten verder.
2: Nou, oh, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je twee plops aan euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

En wat is nu the thing you love? Wat zou jij graag bovenaan de hitlijsten terug zien verschijnen? Catalina of Calista uit Sint-Katelijne-Waverliever zegt Franse chansons. Dat is nu echt een van de laatste genres die ik een comeback wil zien maken. Sorry Calista, maar ja, kijk, eerlijk is eerlijk. Fien uit Aalst zegt dan weer techno is the way to go. En ja, techno is de laatste tijd wel echt serieus aan het overnemen, heb ik het gevoel toch? En het zou mij eigenlijk niet verbazen moesten we volgend jaar Ellie Goulding op een of andere techno-song horen. Wie weet, het kan allemaal hè. Steven uit Geel laat dan weten via de Q-app dat hij de tijden van rock en metal mist. En oh ja, zalig. Ze zeggen dat trends zich om de 20 jaar herhalen. Dus wie weet krijgen we binnenkort zo'n comeback van die goede, zo early 2000s rock. Mij zou je alleszins niet horen klagen. Man, man, man. Ik hoop dat voor één van jullie die voorspelling toch zal uitkomen. We gaan ondertussen wel verder met de trend van 2024, want deze hit werd bekroond tot ultieme nummer 1 van het Q Top 40 jaaroverzicht in 2024.

Dat is ook wel een van de gekste namen in onze Q-database. Chumbawamba en Tap Thumpin'. Het is ondertussen bijna 5 uur. Nog volop zon en stilaan tijd om aan die barbecue te beginnen. Voor de regen weer over ons land trekt. Ik zal van op afstand meegenieten. Niets aan te doen of zoals Mr. Belt en Weasel zouden zeggen. It's not

0: Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel.
0: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
3: Oh, yellow.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: 5 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Bart.
6: Goedemiddag. De regering gaat een deel van de Staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Collega Karel Latree legt uit.
7: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n 2 miljard euro moeten opleveren voor de federale begroting.
6: De keizer en keizerin van Japan zijn aangekomen in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Een vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek. Kroonprinses Elisabeth wachtte hen op. Royalty watcher Wim de Handschutter over hun programma.
8: De eerste dagen zijn ze zo'n beetje vakantie. Ze logeren bij Philippe en Mathilde, eerst in het kasteel van Chernion in de Ardennen en daarna verhuizen ze naar het kasteel van Laken. Het staatsbezoek zelf begint officieel dinsdag met een reeks ceremonies, bezoeken aan het stadhuis van Brussel, bij premier De Wever en aan het parlement en s'avonds vindt het prestigieuze staatsbanket plaats in het kasteel van Laken.
6: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af, dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekemans.
9: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
6: Het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door 2 aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen, dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is nog geen schade gemeld. De vrouw van de Spaanse premier Pedro Sanchez mag het land niet meer verlaten tot aan haar proces. Dat heeft de Spaanse rechtbank beslist. Ze moet onder meer terecht staan voor corruptie en fraude. Ze zou haar rol als vrouw van de premier misbruikt hebben. Ze ontkent alles. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui.
10: En ook alle problemen op onze snelwegen zijn opgelost.
11: Music. Karim Kiriambico.
10: Na decennia in de game hebben ze eindelijk de handen in elkaar geslagen. J-Lo en David Guetta na Lola Young.

David Guetta en Jennifer Lopez met Save Me Tonight. En hopelijk is dat vanavond niet van toepassing, want gisteren hebben West- en Oost-Vlaanderen wel echt serieus afgezien tijdens het stormweer. Hè. Verschillende evenementen werden zelfs afgelast om de veiligheid te kunnen garanderen. En ja, ik moet zeggen, ik vind dat echt gek hoe lokaal zo'n grote storm kan zijn. Want ik zat bijvoorbeeld in Brussel gisteren en ik heb er echt absoluut niets van gemerkt. Gelukkig zijn we vandaag weer vrij en kan je gaan en staan, liever waar je wil. En dat moeten we natuurlijk vieren. En daarom deze classic van Robbie Williams, die letterlijk vrijheid schreeuwt. Dit is Millennium by Q.

Heb je ooit al eens meegemaakt dat een favoriete artiest of dat je een favoriete artiest hebt zonder het zelf te beseffen? Klinkt heel vreemd. Maar waarom zeg ik dat? Sommige artiesten werken zo vaak met wereldsterren samen dat ze eigenlijk altijd in de schaduw van die ene artiest eindigen. En een perfect voorbeeld daarvan is Mark Ronson, die je ongetwijfeld kent van deze samenwerking. Don't believe me, just watch. Hij werkte samen met Bruno Mars aan deze Uptown Funk en won er ook een Grammy mee in 2016. Maar ook Amy Winehouse had de eer om met hem samen te werken aan haar album Back in Black. En zelfs Lady Gaga schakelde zijn hulp in voor haar album Joanne. Toch al een lijst om u tegen te zeggen, hè? En zometeen krijg je nog één van die legendarische samenwerkingen van Mark Ronson te horen. Na Just Stay, Jack Style en John. Dit is Turn the Lights Off Back You.

0: zuigelband.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
7: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
8: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, al die films en series, Benje.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
12: Play it smart.

Bronson en Miley Cyrus met Nothing Breaks Like a Heart. En vorige week vierden we op de meeste plaatsen in ons land Vaderdag. Een dag per jaar of één dag liever dedicated aan ons mama's. Aan ons mama's, zo zeg ik. Aan ons mannen. Aan ons papa's in België. En dit weekend zijn de papa's van Nederland en de UK aan de beurt. Want zij vieren Vaderdag altijd op de derde zondag van juni. En als morgen toevallig met de start van de zomer. Hoe zalig is dat niet? Ed Sheeran heeft morgen dus twee redenen om te vieren als papa met zijn twee dochtertjes. En je hoort hem nu met Martin Garrix. Dit is Repeat It.

Juan is in La Camisa Negra. Het is ondertussen 5:30 geworden en zometeen wil ik het met jou hebben over superfans. Maar niet gewone superfans, allee. Je hebt fans, je hebt superfans, die zijn al een tikkeltje erover, maar dan hoop je ook nog ja, superfans als in bijna ziekelijk en vies eigenlijk. Maar dat is voor zometeen. Eerst gaan we veilig verder met Miles Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe by Q. Sounds better

0: Legende. Deze morgen kreeg je van Q-DJ Timo Pireda een gloednieuwe Q-top 40 voorgeschoteld. En de beste Belg uit die lijst staat momenteel voor je klaar, als hij de weg naar buiten vindt tenminste.
1: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
8: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
7: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
8: Ah ja, oké, okay, maar waar?
7: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
8: Oef.
9: Midas, je kan altijd vooruit.
10: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
11: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
10: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
11: Ja, blijf gaan.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Vanavond bij VTM, de atypische love story van Julia Roberts en Richard Gere in Pretty Woman. En pure horror bij VTM 2 als de menselijke poppenmijken compleet ontspoort. Vanavond bij VTM en VTM 2.
13: Sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Zou jij ooit een pamper dragen om naar een optreden te gaan? Het klinkt heel vreemd, een beetje vies zelfs, maar er zijn dus wel degelijk mensen die daar geen probleem mee hebben. Want Olivia Rodrigo... Voilà. Olivia Rodrigo vertelde onlangs in een interview dat sommige van haar fans pampers dragen omdat ze al uren op voorhand aanschuiven en hun plaats niet willen verliezen. En ja, ze willen hun plaats niet verliezen door naar het toilet te gaan en daarom dragen ze dus een pamper. En ze zei dat het soms zo erg is, zo erg, dat ze de pampers kan ruiken terwijl ze optreedt. En sorry dat ik het zeg, maar dat is echt walgelijk, hè. Hoezo draag je een pamper tijdens een concert en ruikt die artiest die pamper op stage? Echt disgusting. Ik mag nog je grootste fan zijn, maar nooit, maar dan ook nooit ga ik in mijn broek plassen om iemand live te kunnen zien. Echt waar. Vergeet het. Jamais de mafie. Gelukkig moet je hier geen pamper dragen om te genieten van Olivia Rodrigo, want je hoort ze zometeen na Justin Timberlake.

De diepste daler uit de Q-top 40. Zoo, oeh, oeh van Shakira. En als jij ooit naar een concert bent geweest, dan weet je dat het soms op een dierentuin kan lijken. Op een echte zoo. Iedereen zo op elkaar gepropt, wild, luid, druk. Het is niet voor iedereen. Dat is duidelijk. En stel je dan eens voor dat je op zo'n concert je broer of je zus nog eens verliest. Het kan gebeuren natuurlijk, maar wat doe je dan? Je zou bijvoorbeeld hulp kunnen vragen aan de artiest die aan het performen is. Klinkt heel onwaarschijnlijk, maar het gebeurde wel degelijk tijdens een concert in Londen. En wie die artiest met het gouden hart was, ontdek je na 6. Eerst nog Robin Schulz en Alida bij Q. Dit is In Your Eyes.

0: Je bent bon. Het is 6 uur. Goeie avond. Hier is Bart met het nieuws.
1: Goeie avond. In heel ons land geldt vanavond code geel voor onweer. Dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9 uur, maar waarschijnlijk komt het onweer pas later, zegt weervrouw Jill Peters.
2: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht. Eerder na middernacht, zelfs eerder rond 1 uur of 2, 3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw dat het kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
1: Gisteravond zorgde het onweer voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Ongeveer een derde van het land krijgt zo het hoogste waarschuwingsniveau. Dat heeft de Franse Weerdienst aangekondigd. In 45 andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Frankrijk loopt de temperatuur de komende dagen op tot boven 40 graden. Bezoek van het Japanse keizerspaar aan ons land is heel uitzonderlijk. De keizer en de keizerin zijn vanmiddag aangekomen. Royalty-watcher Wim de Handschutter.
3: Dit wordt het meest prestigieuze staatsbezoek dat koning Filip in zijn regeerperiode al heeft ontvangen. Dat heeft alles met de status van Naruhito te maken. Hij is de enige keizer ter wereld. In Japan heeft hij een onaantastbare positie in de samenleving. Hij komt ook zelden zijn land uit. Dat hij afgelopen week op staatsbezoek in Nederland was en de komende dagen in België is dan ook uitzonderlijk.
1: Kroonprinses Elisabeth verwelkomde de keizer en de keizerin op de luchthaven in Melsbroek. Het was de eerste officiële opdracht die ze in haar eentje uitvoerde. Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af, dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekemans.
4: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran, om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
1: De Sloveen Tadej Pogacar heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 31/100ste van een seconde sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Welles werd vijfde op 13 seconden. Pogacar blijft uiteraard leider in het klassement. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit gewonnen in de Baloise Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint voor Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui.
5: En ook geen problemen meer op onze snelwegen. Let's go!
6: Music. Karim Kiriambico.
5: Een concert stilleggen omdat jij je zus bent verloren. Er is maar één iemand met zo'n gouden hart. En dat is natuurlijk Harry Styles.

Thomas Gray. En Rumours op deze zaterdagavond bij Q. En ik zei het eerder al, de zomer staat voor de deur. Letterlijk morgen. En ja, ik ben zo blij. Eindelijk is het zover. En dat betekent natuurlijk maar één ding. Festival season is ook back. En momenteel is Graspop Metal Meeting volop aan de gang. En volgend weekend kan je genieten van de beste muziek op festivals als Sunrise in de Lilse Bergen, Couleur Café in Brussel en Werchter Boutique in... Ja, Werchter, hè. En op dat laatste festival staat deze vrouw binnen exact een week als headliner.

0: Erik Bijkjew. En volgende week gaan de deuren van ons beachhouse eindelijk open in Oostende. En ik kan alweer niet wachten. Maar ik wil je even meenemen naar Beachhouse 2024. Zo'n 2 jaar geleden ongeveer, want midden in de zomer is er dan een hit uitgekomen die elke Q-DJ heeft laten struikelen. Het lukte ons niet om de titel juist uit te spreken, tot Belle Perez ons uit de nood is komen helpen.
1: Hey Emma, Belle hier. De enige juiste uitspraak van de titel is Si antes te hubiera conocido.
0: Si antes te hubiera conocido. En sindsdien, ja, kunnen we het allemaal uitspreken alsof we native Spanjaarden zijn. Dus bij deze nog eens merci Belle en zometeen dus Si antes te hubiera conocido.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Hij zit vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh, ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Hallo!
6: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
7: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
6: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
7: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
6: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
7: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
6: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
7: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
8: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
9: Midas, je kan altijd vooruit.

Blommaert en tranen van goud. Hij gaf 2 jaar geleden ook nog een sunsetconcert aan ons beachhouse samen met Maxime. En misschien wordt het wel eens tijd voor een comeback, hè? Wanneer kom je terug, Aaron Blommaert? Dus als je nu luistert bij deze, je bent uitgenodigd aan ons beachhouse en je bent meer dan welkom. En jij natuurlijk ook, hè, thuis. Want vanaf volgende week zaterdag 1 uur gaan onze deuren open in Oostende. En vanaf dan ben je elke dag welkom van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds tot eind deze zomer. Dus kom zeker eens langs voor een drankje en een appeke.

Het is ondertussen 6:30 en het is volgens mij tijd voor een klein voorproefje van wat je binnenkort op Rock Werchter kan verwachten. Binnen 2 weken om exact te zijn, als je daar tickets voor hebt natuurlijk, dus stay tuned.

Teddy Swims, de bedweter in Mr. Know-It-All. Hij staat dus op vrijdag 3 juli op de mainstage van Rock Werchter. Onze volgende artiest heeft er al een tijdje niet meer gestaan. Sinds 2011, om precies te zijn. Maar geloof mij, dat heeft zeker niets te maken met een tekort aan succes. Integendeel, na al die jaren domineren ze nog steeds alle charts. En ik heb het natuurlijk over Coldplay, die je nu hoort met Burna Boy en Little Sims. Dit is We Pray.

0: Het Q Beach House. Q Beach House. Staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren. Het zand tussen je tenen. En live muziek op het strand van Oostende.
1: En ik zal er ook bij zijn.
0: Kom zaterdag 27 juni naar de officiële opening. Met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
1: Ik zie jullie daar. Q.
0: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum
2: Summer Q-Music. Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
0: Hoogstraten aardbeien.
5: Hoogstraten.
6: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.

Binnen 6 dagen is het eindelijk zover en staan we allemaal lekker fout in Flanders Expo voor onze foute party natuurlijk. En bij een feestje hoort natuurlijk een pre-party. En daar zorgen wij vanaf maandag in alle stijl voor. Maar dat kan helaas niet zonder jou. En waarom precies, vertel ik je zo na 3 Doors Down.

Op 28 augustus dropt hij een nieuw album, Wild Child. Hij hoorde net de eerste single van die plaat, Passenger, van Alex Warren. En maandag gaat de meest foute lijst van start bij Q. De foute 728. Je kent hem wel. De klassieker. De favoriete lijst van iedereen. De meest favoriete lijst hier bij Q. Elk jaar net voor de foute party. Maar dus die lijst is grotendeels af. Maar jij kan die nog altijd beïnvloeden. Want tot morgenavond 7 uur. Dat is nog zo'n dikke 24 uur en 10 minuten. Kan jij stemmen op jouw favoriete hits. En ja, stemmen op jouw favoriete hits die zeker niet in de lijst mogen ontbreken. Dus ik zou zeggen, doe dat nog snel als je daar nog geen tijd voor had. Want na morgenavond is het officieel te laat en gaat de lijst gewoon verder zonder jouw mening. En ter inspiratie krijg je van mij deze foute hit. Waar je trouwens ook op kan stemmen als je dat zou willen.

En onze noordere buur, Another, samen met 54 Ultra. En de nummer 14 in de Q-top 40. Dit was Talk To You. En ik zal vanaf nu wel zwijgen. Geen talking meer voor mij, want mijn tijd zit er alweer op. Maar het feestje gaat wel verder met Dimitri Wouters vanaf 7. DJ Voltage komt er dan aan om 8 uur. En om 9 is Reggie terug met de Dance 30 tot 11 uur. Maar daar stopt het niet. Nee. Want na Reggie en de Dance 30 hebben we dan nog onze Victor die het feestje verder zet. En ook onze chouchou Henri PFR ontvangt jou met open armen vanaf middernacht. Zoveel DJ's, geen tijd om je te vervelen. Dus maar die komen er zometeen aan. Na eerst nog Carly Rae Jepsen. Een heel fijne zaterdag en ciao, ciao.

0: FX's The Bear is terug. Exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
1: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
0: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Met geen 7 uur. Goedenavond, hier is Bart met het nieuws.
4: Goedenavond. In heel het land geldt vanavond code geel voor onweer. Dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9 uur, maar waarschijnlijk komt het onweer pas later, zegt weervrouw Jill Peters.
5: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht. Eerder na middernacht, zelfs eerder rond een uur of 2-3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw dat het kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
4: Gisteravond zorgde het onweer voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Dat is ongeveer een derde van het land. Op verschillende plaatsen loopt de temperatuur de komende dagen erop tot boven 40 graden. De Sloveen Tadej Pogacar heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 31 honderdste sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens werd vijfde op 13 seconden. Pogacar blijft uiteraard leider in het klassement. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit gewonnen in de Baloise Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui.

0: foute 728. Q-music. Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Dit is het weekend van Q. Met nog tot 8 uur Dimitri Wouters.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Dit is Q. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Het kernkabinet is het na uren vergaderen toch eens geraakt over ethische thema's. De abortustermijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. En niet naar 18 weken zoals vooruit wilde. Maar tegelijk is afgesproken dat er in andere ethische thema's tegen 1 december stappen worden gezet. Vicepremier Frank van den Broeke van vooruit.
3: Wij zijn bereid om in zaken abortus een pak minder ver te gaan dan wij misschien zelf zouden willen. Als men bereid is van in zaken draagmoederschap en euthanasie tegemoet te komen aan onze wens.
2: In Indonesië is een Belgische toeriste overleden, een vrouw van 57. Ze was samen met haar partner op vakantie op het eiland Nusa Penida. Hij vond de vrouw bewusteloos op de grond in hun vakantievilla. De hulpdiensten brachten haar nog naar het ziekenhuis, maar ze is daar overleden. Volgens de politie zijn er geen tekenen van geweld. Wat de doodsoorzaak wel is, is nog niet duidelijk. En een van de meest gezochte Britse criminelen is opgepakt in ons land. Dat meldt de Britse politie. Hij werd gezocht voor drugscriminaliteit. Hij is opgepakt in een woning in Brecht in de provincie Antwerpen. Bij de inval zijn ook drugs en een wapen gevonden. Hij zit nu in een cel in ons land in afwachting van zijn uitlevering. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maxima tot 36 graden en kans op onweer.

0: Tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
1: En ik zal er ook bij zijn.
0: Kom zaterdag 27 juni naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
1: Ik zie jullie daar. Q.
0: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maximum summer.
2: Q. Music.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
0: Dit is het weekend van Q. Met nog tot 9 uur.

0: Dit is het weekend van Q. Met zometeen de Dance 30. Q. Dit is Q. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels morgen voor de wedstrijd tegen Iran. Hij is ziek, dat heeft sportief manager Vincent Manhart laten weten. Vanuit LA, sportjournalist Jarno Berto.
2: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. Maar morgen zit hij dus niet in de selectie.
1: In Knokke-Heist is er dit weekend meer politie te zien in de straten. Niet alleen omdat het warme weer meer volk lokt naar zee, vooral omdat er de voorbije weekends problemen waren met toeristen. Zo zijn er bijvoorbeeld redders bekogeld met kwallen. Hoofdredder Dries Houtkiet.
3: Wij moeten ons vooral ontfermen over het stuk van de zeezijde. En als we dan nog een keer moeten bezig zijn met de mensen op het strand ook, verliezen we onze aandacht op de zee. En voor ons is dat heel aangenaam dat we ondersteund worden door de politiediensten zelf als we dan iets voor hebben dat we niet zelf kunnen afhandelen.
1: In Frankrijk zijn op een katholieke school mogelijk 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een onderzoek nadat tientallen klachten waren ingediend. Uit dat onderzoek blijkt dat er van 1950 tot eind de jaren 90 systematisch leerlingen misbruikt werden. De meeste feiten zijn verjaard. Er zijn maar twee mannen in verdenking gesteld, een geestelijke en een leek. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minimaal rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. In de namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
4: Met Reggie.
5: Jawel, en toen was het daar het moment. De allerlaatste Dance 30 voor de zomer. Een jaar vol virale hits, winnaars en verliezers. Van zwoele zomerschijven tot verschroeiende techno. We hebben gesprongen op Renier Zonneveld en gezongen met David Guetta en J-Lo. We hebben geraved met Alok en gerampetamp op liedjes van Hugel. Nog één keer dit seizoen, wat denk je? Dit was de top 3 van vorige week.
4: Nummer 3.

Sophie for The Bowser and Magnetic. En het zijn gouden weken voor Another N55 Ultra. Al 6 weken deze Talk to You op nummer 1.

De koningen van de Dance 30, Another and 55 Ultra, eindigen ze voor de zomer ook op de eerste plaats. We ontdekken het iets voor 11 uur. Deze vrienden zijn er alleszins niet bij op de allerlaatste Dance 30 van dit jaar. Bye bye aan Max Tyler en Vintage Culture met Freaky. 24/7, Babylon, 24/7. John Summit mocht ook zijn biezen pakken. En ook de Chainsmokers mocht net aftrappen. En ze ruimen baan voor de Happy Vibes van James Hype. Meteen al de nieuwkomer en de man heeft oppepmiddelen mee. Maar perfect legaal oppepmiddelen, geen zorgen. Dit is Serotonin op 30.

Calvin Harris en Kasabian met Release the Pressure op 29, vier plaatjes achteruit. Dat is niks in vergelijking met de diepste daler, die hoor je zo. Eerst een hele beleefde madame, Becky G, die spreekt met twee woorden. Dit is Sorry Papi op 28.

Haven en Caitlin Aragon met I Run op 27, vier plaatsen naar beneden getuimeld. Maar Fisher, die is helemaal de afgrond ingedonderd. De diepste daler is deze week voor een nummer van Fisher en Tones and I. Minus 14 voor Favor.

Alok en Khalid met Dive Into Me. En daar klopt er alweer een nieuwe nieuwkomer op de deur. Prospera is een Engelse DJ. Dat is een duo eigenlijk. En Murda Beats, een Canadese, achter de knoppen. En samen maakten ze een baby. Jawel, een Engelse Canadese baby. Komt binnen op 24. Baby!

John Sam met de Chainsmokers en Ilzy met All The Time op 19. En ik ben bijzonder opgetogen om deze nog eens te draaien op de laatste Dance 30 voor de zomer. Dit is Madison van, jawel, een klein dansgroepje met de naam Milk Inc.

eerste Belg in deze lijst. Nog net in de tweede helft. Lost Frequencies and So Much Beauty Around Us. En als je nog wat stof hebt hangen op je speaker in de living of in de auto, geen zorgen, deze track blaast het er allemaal meteen af. De diepe bassen van Gordo en Renier Zonneveld

alles opzij. Eén keer per jaar gaan we er samen los over. Eén keer per jaar gaat het dak er 728 keer af. Start je zomer fouter dan ooit met de foute 728 van Q.

0: foute 728. Cue Music. Dit is Cue. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels morgen voor de wedstrijd tegen Iran. Hij is ziek. Dat heeft sportief manager Vincent Mannaert laten weten. Vanuit LA sportjournalist Jarno Berto.
2: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica.

0: antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. Maar morgen zit hij dus niet in de selectie.
1: Nog op het WK heeft Nederland zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het versloeg Zweden met 5-1. Nederland komt voorlopig aan de leiding in de groep. De andere wedstrijd in de groep, Tunesië-Japan, wordt morgen vroeg om 6 uur gespeeld. Het kernkabinet is het na uren vergaderen toch eens geraakt over ethische thema's. De abortustermijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. En niet naar 18 weken zoals vooruit wilde. Maar tegelijk is afgesproken dat er in andere ethische thema's tegen 1 december stappen worden gezet. Vicepremier Frank van den Broeke van vooruit.
2: Wij zijn bereid om in zaken abortus een pak minder ver te gaan dan wij misschien zelf zouden willen. Als men bereid is van in zaken draagmoederschap en euthanasie tegemoet te komen aan onze wens.
1: In Knokke-Heist is er dit weekend meer politie te zien in de straten. Niet alleen omdat het warme weer meer volklokt naar zee, vooral omdat er voorbije weekends problemen waren met toeristen. Zo zijn er bijvoorbeeld redders bekogeld met kwallen. Hoofdredder Dries Houtekiet.
3: Wij moeten ons vooral ontfermen over het stuk van de zeezijde. En als we dan nog een keer moeten bezig zijn met de mensen op het strand ook, verliezen we onze aandacht op de zee. En voor ons is dat heel aangenaam dat we ondersteund worden door de politiediensten zelf als we dan iets voor hebben dat we niet zelf kunnen afhandelen.
1: In Frankrijk zijn op een katholieke school mogelijk 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een onderzoek nadat tientallen klachten waren ingediend. Uit het onderzoek blijkt dat er van 1950 tot eind de jaren 90 systematisch leerlingen misbruikt werden. De meeste feiten zijn verjaard. Er zijn maar 2 mannen in verdenking gesteld, een geestelijke en een leek. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. De namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
4: Met Reggie.
5: Goedenavond, ik ben zeker Reggie en jij luistert naar de Dance 30 en een bijzondere editie nog wel. Het is de laatste voor de zomervakantie. Het is een heet weekend en wie zegt heet, die zegt Hugel.
4: De grootste dancebeats, de vetste clubtracks.

Milky & Malgrab met Just The Way You Are op 14. Op de voet gevolgd door de sterkste stijger deze week. 14 plaatsen omhoog en terecht. Geef Hugel een zwoele zangstem. Hij gooit er wat bongos over en je hebt een zomerhit. Dus ik vlam hem er gewoon knal in. Dit is Move.

0: Overzichtje van 20 naar 11.
1: Dance 30, overzicht nummer 20.
0: Adam Port, een keine muziek. Be the one. John Summit and the Chainsmokers met Ilse All the Time. Milk Inc. Medicine.

geopend door Kygo en Carter Fate met That's When You Know. Vorige week zette David Guetta 3 keer het Stade de France op zijn kop voor zijn 25 jaar aan hits. 3 avonden goed voor 240.000 ticketten. The man, the myth, the legend. Hij blijft het voor elkaar spelen en hij bracht ook zijn goede vriendin Jennifer Lopez mee. Jawel, zometeen horen ze samen op Save Me Tonight. Maar eerst is dit Turn the Lights Off op 9. Dance.

Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight blijven staan op 8 en reizen de wereld om. Want Frankie Rizzardo heeft een track gemaakt over zijn favoriete stad of plaatsje in Japan. Dit is Shinjuku op 7.

0: Belgium Beats.
1: Hallo, ik ben eigenlijk nooit goed geweest in kloklezen, maar volgens mij is het tijd voor The Belgian Beats. Het moment waarop ik een Belgische DJ of producer eens in de spotlight zet. Deze week mag Dennis Cartier in mijn licht gaan staan. De man heeft een zomersingle uitgebracht en dat verdient toch wel een zware spin in mijn show. Het is een laidback, zwoel, Latin house trackje en de videoclip is opgenomen aan Esvedra, een van de meest iconische plekken op Evita. Deze pluspunten, dus The Belgian Beats van deze week, Dennis Cartier. Dit is Lejania.
2: Belgian Beats. We'll be right back.

0: Goedenavond. In Marke in West-Vlaanderen is een man dood aangetroffen op straat. Hij lag aan een woning die verbouwd wordt. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. B-Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid, moest gisteren meer dan 1 miljoen mensen waarschuwen voor onweer. Maar dat liep grondig mis. Heel wat mensen kregen de e-mail met de waarschuwing vandaag pas, lang nadat het onweer al gepasseerd was dus. Yves Stevens van het crisiscentrum.
1: Het is inderdaad wel een structuurprobleem. Als er kleinere campagnes worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld door steden en gemeenten, dan is dat niet dergelijke bulkverzending en dan stelt dat probleem zich niet. Van zodra dat het echt over tienduizenden, honderdduizenden gaat, ja, dan gaan de knippenlichten bij die e-mailproviders.

af. Gemeenten en provincies krijgen de raad om bij ernstig plots gevaar een sms te sturen in plaats van een mail. Op het WK voetbal heeft Nederland zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het versloeg Zweden met 5-1. Nederland komt voorlopig aan de leiding in de groep. De andere wedstrijd, Tunesië-Japan, wordt morgen vroeg om 6 uur gespeeld. En nog op het WK hebben de Rode Duivels in LA een laatste keer getraind voor de wedstrijd tegen Iran. Jeremy Doku was er dus niet bij, want hij is ziek en kan morgen niet spelen. En ook Zeno de Bast is nog niet hersteld. De andere 24 Rode Duivels zijn wel inzetbaar. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. In de namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.

Lieve vrienden, een heel goede avond allemaal. Voor we volgende week volledig in de foute playlist duiken, neem ik je vandaag nog één keer mee door mijn persoonlijke playlist. Zo hoor je straks onder meer een gloednieuwe remix van Butterfly van Crazy Town. Maar eerst starten we met Taylor Swift. Dit is Opalite in de remix van Chris Lake. Goedenavond.

0: Victor.
1: Erik Prydz moet ik niet meer voorstellen, uiteraard. Je kent hem van hits als Call on Me, Piano en Opus. Maar hij heeft ook een donkerder kantje. Voor zijn stevige technoproducties gebruikt hij het alter ego Cyrus D. Onder die naam bracht hij ook de track On Off uit. En die hoor je nu in een speciale remix van Dancing en Luis Torres.

0: Q-Music.
1: Victor.
2: Je hoorde Favor, de eerste officiële samenwerking tussen Fisher en Tones and I. En ondanks dat ze allebei uit Australië komen, heeft het toch best wel lang geduurd. Afsluiten doe ik nu met nieuw materiaal van Metaboy en Samsara. Dit is Yalla FG. Fijn weekend en have fun met Henri P. Verzo meteen. Bye bye.

0: is it Weekend Funk You met Zometeen, Harry PFR. Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is onderweg naar Zwitserland voor vredesonderhandelingen met Iran. Dat bevestigt zijn woordvoerder. Eerder waren ook de gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner al vertrokken. Er komt ook een Iraanse delegatie met onder meer de minister van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen over een definitief vredesakkoord moeten er morgen beginnen. In Marke in West-Vlaanderen is een man dood aangetroffen op straat. Hij lag aan een woning die verbouwd wordt. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In IJsland zijn opnieuw walvisjagers uitgevaren, na een onderbreking van 2 jaar waarin de walvisvangst stil lag. IJsland is een van de weinige landen waar walvisvangst is toegestaan. Die is zeer omstreden. Er was ook protest. Een demonstrant had zich vastgeketend aan een van de schepen, maar de politie kon hem losmaken. En op het WK voetbal hebben de Rode Duivels in LA een laatste keer getraind voor de wedstrijd.

wedstrijd tegen Iran. Jeremy Doku was er niet bij, want hij is ziek en kan morgen niet spelen. En ook Zeno de Bast is nog niet hersteld. De andere 24 grote duivels zijn wel inzetbaar. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. In de namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.

Heel erg welkom. Sinds vorige week heeft Sunny Fodera een nieuw album uit. En de kans is groot dat je een paar van die nieuwe track hoort tijdens een set op Tomorrowland deze zomer. Ik draai zo Let Me Be In Your Arms van dat album. Maar eerst starten we met Until The End van mezelf.

0: ver.
1: Als laatste heb ik een toepasselijke gekozen. Don't Wanna Go Home van Medusa. Want Medusa schreef het nummer over het moment dat het feest stopt, maar het publiek nog één nummer wil horen. Ideale afsluiter dus. Dit is Don't Wanna Go Home.